Het warme weer van de afgelopen dagen heeft geleid tot honderden extra pechgevallen met de auto. De ANWB Wegenwacht heeft extra mensen ingezet. Vrijdag stranden meer dan 4000 automobilisten. Op een normale dag zijn dat ongeveer 3600. Vandaag zijn zo'n 3700 mensen geholpen. 700 meer dan op een normale zondag. Grootste problemen zijn oververhitte motoren en kapotte accu's door de warmte.

En dan nog het weer. Vannacht wordt het niet kouder dan 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook morgen en de rest van de week wordt het warm met temperaturen boven de 30 graden en neerslag wordt niet verwacht. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

geluid van de Beverlanden. Iedere ochtend van 7 tot 9 met Marcel Steenbakker.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Het treinverkeer tussen Amsterdam, Haarlem, Schiphol en Hoofddorp heeft vanavond enkele uren stilgelegen nadat een vrachtwagen tegen een spoorbrug bij het Westerpark was gereden. Het gaat om de Singelgrachtbrug in het westen van de stad. De vrachtwagen zat vast onder de brug. Een aannemer moest controleren of de brug veilig genoeg was om het treinverkeer te hervatten. Dat was het geval en sinds 10 uur rijden de treinen weer. De chauffeur kwam met de schrik vrij. Iran praat met bemiddeling van Pakistan en Qatar nog steeds met de Verenigde Staten om tot een akkoord te komen over het beëindigen van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat heeft een diplomaat die bij de gesprekken in het Zwitserse Zürich betrokken is gezegd tegen persbureau AFP. Eerder vanavond meldden Iraanse persbureaus dat hun delegatie vertrokken was bij de onderhandelingen uit protest tegen het dreigement van president Trump om Iran opnieuw aan te vallen. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer dicht is, maar volgens persbureau Bloomberg zijn er dit weekend miljoenen vaten olie door vervoerd. Uit scheepvaartgegevens blijkt dat zeker 3 olietankers met een totale capaciteit van 6 miljoen vaten door de zeestraat zijn gevaren langs de kust van Oman. Een van de schepen zette zijn signaal weer aan nadat de golf van Oman bereikt was. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn er geen aanwijzingen dat de straat weer dicht is. Het warme weer van de afgelopen dagen heeft geleid tot honderden extra pechgevallen met de auto. De ANWB Wegenwacht heeft extra mensen ingezet. Vrijdag stranden meer dan 4000 automobilisten. Op een normale dag zijn dat ongeveer 3600. Vandaag zijn zo'n 3700 mensen geholpen. 700 meer dan op een normale zondag. Grootste problemen zijn oververhitte motoren en kapotte accu's door de warmte.

En dan nog het weer. Vannacht wordt het niet kouder dan 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook morgen en de rest van de week wordt het warm met temperaturen boven de 30 graden en neerslag wordt niet verwacht. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Bever.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Het treinverkeer tussen Amsterdam, Haarlem, Schiphol en Hoofddorp heeft vanavond enkele uren stilgelegen nadat een vrachtwagen tegen een spoorbrug bij het Westerpark was gereden. Het gaat om de Singelgrachtbrug in het westen van de stad. De vrachtwagen zat vast onder de brug. Een aannemer moest controleren of de brug veilig genoeg was om het treinverkeer te hervatten. Dat was het geval en sinds 10 uur rijden de treinen weer. En de chauffeur kwam met de schrik vrij. Iran praat met bemiddeling van Pakistan en Qatar nog steeds met de Verenigde Staten om tot een akkoord te komen over het beëindigen van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat heeft een diplomaat die bij de gesprekken in het Zwitserse Zürich betrokken is gezegd tegen persbureau AFP. Eerder vanavond melden Iraanse persbureaus dat hun delegatie vertrokken was bij de onderhandelingen uit protest tegen het dreigement van president Trump om Iran opnieuw aan te vallen. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer dicht is, maar volgens persbureau Bloomberg zijn er dit weekend miljoenen vaten olie doorvervoerd. Uit scheepvaartgegevens blijkt dat zeker 3 olietankers met een totale capaciteit van 6 miljoen vaten door de zeestraat zijn gevaren langs de kust van Oman. Een van de schepen zette zijn signaal weer aan nadat de golf van Oman bereikt was. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn er geen aanwijzingen dat de straat weer dicht is. Het warme weer van de afgelopen dagen heeft geleid tot honderden extra pechgevallen met de auto. De ANWB Wegenwacht heeft extra mensen ingezet. Vrijdag stranden meer dan 4000 automobilisten. Op een normale dag zijn dat ongeveer 3600. Vandaag zijn zo'n 3700 mensen geholpen. 700 meer dan op een normale zondag. Grootste problemen zijn oververhitte motoren en kapotte accu's door de warmte.

En dan nog het weer. Vannacht wordt het niet kouder dan 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook morgen en de rest van de week wordt het warm met temperaturen boven de 30 graden en neerslag wordt niet verwacht. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Word elke dag bemoedigd en geïnspireerd. Laat de muziek je raken. Het nieuws je informeren. Het geluid van de Beverlanden. Iedere ochtend van 7 tot 9 met Marcel Steenbakker.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Het treinverkeer tussen Amsterdam, Haarlem, Schiphol en Hoofddorp heeft vanavond enkele uren stilgelegen nadat een vrachtwagen tegen een spoorbrug bij het Westerpark was gereden. Het gaat om de Singelgrachtbrug in het westen van de stad. De vrachtwagen zat vast onder de brug. Een aannemer moest controleren of de brug veilig genoeg was om het treinverkeer te hervatten. Dat was het geval en sinds 10 uur rijden de treinen weer. En de chauffeur kwam met de schrik vrij. Iran praat met bemiddeling van Pakistan en Qatar nog steeds met de Verenigde Staten om tot een akkoord te komen over het beëindigen van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat heeft een diplomaat die bij de gesprekken in het Zwitserse Zürich betrokken is gezegd tegen persbureau AFP. Eerder vanavond meldden Iraanse persbureaus dat hun delegatie vertrokken was bij de onderhandelingen uit protest tegen het dreigement van president Trump om Iran opnieuw aan te vallen. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer dicht is, maar volgens persbureau Bloomberg zijn er dit weekend miljoenen vaten olie doorvervoerd. Uit scheepvaartgegevens blijkt dat zeker 3 olietankers met een totale capaciteit van 6 miljoen vaten door de zeestraat zijn gevaren langs de kust van Oman. Een van de schepen zette zijn signaal weer aan nadat de golf van Oman bereikt was. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn er geen aanwijzingen dat de straat weer dicht is. Het warme weer van de afgelopen dagen heeft geleid tot honderden extra pechgevallen met de auto. De ANWB Wegenwacht heeft extra mensen ingezet. Vrijdag stranden meer dan 4000 automobilisten. Op een normale dag zijn dat ongeveer 3600. Vandaag zijn zo'n 3700 mensen geholpen. 700 meer dan op een normale zondag. Grootste problemen zijn oververhitte motoren en kapotte accu's door de warmte.

En dan nog het weer. Vannacht wordt het niet kouder dan 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook morgen en de rest van de week wordt het warm met temperaturen boven de 30 graden en neerslag wordt niet verwacht. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

goed gesprek en geïnformeerd worden. Dat doe je met elkaar de hele week lang. Op Streekomroep de Beverlanden.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Bij de grootste aardgasinstallatie ter wereld in Qatar is een grote explosie geweest. Zeker 54 mensen raakten gewond, 18 mensen worden nog vermist. Het incident gebeurde op het industrieterrein van Ras Laffan, waar de belangrijkste exportterminal van Qatar ligt voor de verkoop van aardgas. Tijdens de oorlog was het terminal doelwit van Iran. De explosie vond plaats toen werknemers probeerden de installaties van de Barzan-fabriek in Qatar opnieuw op te starten. In Colombia lijkt een nek-aan-nek race om het presidentschap te zijn gewonnen door de rechtse kandidaat Abelardo de la Espriella. In de beslissende ronde behaalde hij 49,7% van de stemmen. De la Espriella kan rekenen op de steun van de Amerikaanse president Trump. De linkse tegenkandidaat, Iván Cepeda, staat op 48,7% van de stemmen. Trump wil voor Colombia een keiharde aanpak van criminaliteit en meer geweld tegen drugskartels. Vanwege het kleine verschil heeft Cepeda zijn nederlaag nog niet erkend. Een auto-ongeluk in het Italiaanse plaatsje Senago, net boven Milaan, heeft aan 3 tieners van 17 het leven gekost. Hun auto kwam in een kanaal terecht. De 19-jarige bestuurder was dronken en is aangehouden. In de auto zaten 9 jongeren. 2 jongens en een meisje overleefden het ongeluk niet. De 19-jarige bestuurder is naar een ziekenhuis gebracht. Hij zou in shock zijn. De Italiaanse vicepremier Salvini had geen goed woord over voor de beschonken chauffeur. De klok van de Onze Lieve Vrouwenkathedraal in Antwerpen staat sinds afgelopen weekend stil na een blikseminslag. Ook luiden de klokken niet. Zaterdagnacht trok een zwaar onweersgebied over Antwerpen. Daarbij werd ook de kathedraal getroffen. De kathedraal zelf is verder niet beschadigd. Vandaag wordt de klok opnieuw geïnspecteerd en bekeken hoe alles kan worden hersteld.

Het weer droog en zonnig bij een matige noordoostenwind. Maxima van 20 graden op de Wadden tot 32 graden in Zuid-Limburg. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep De Beter.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Bij de grootste aardgasinstallatie ter wereld in Qatar is een grote explosie geweest. Zeker 54 mensen raakten gewond, 18 mensen worden nog vermist. In Colombia lijkt een nek-aan-nek race om het presidentschap te zijn gewonnen door de rechtse kandidaat Abelardo de la Espriella. In de beslissende ronde behaalde hij 49,7% van de stemmen. De la Espriella kan rekenen op de steun van de Amerikaanse president Trump. Een auto-ongeluk in het Italiaanse plaatsje Senago, net boven Milaan, heeft aan 3 tieners van 17 het leven gekost. Hun auto kwam in een kanaal terecht. De 19-jarige bestuurder was dronken en is aangehouden. De klok van de Onze Lieve Vrouwenkathedraal in Antwerpen staat sinds afgelopen weekend stil na een blikseminslag. Ook luiden de klokken niet. Het weer droog en zonnig bij een matige noordoostenwind. Maxima van 20 graden op de Wadden tot 32 graden in Zuid-Limburg. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

0: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen knooppunt Hintham en afrit Kerkdriel 7 kilometer file. A27 Breda richting Gorkum tussen Nieuwedijk en knooppunt Gorkum 7 kilometer file. De weg is dicht tot knooppunt Everdingen en dat de komende week. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Zeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van streekomroep De Beverlanden.

Een positief geluid van ons voor jou. Streekomroep de Beverlanden.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-2392-0010. Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Bij de grootste aardgasinstallatie ter wereld in Qatar is een grote explosie geweest. Zeker 54 mensen raakten gewond, 18 mensen worden nog vermist. Het incident gebeurde op het industrieterrein van Ras Laffan, waar de belangrijkste exportterminal van Qatar ligt voor de verkoop van aardgas. Tijdens de oorlog was het terminal doelwit van Iran. De explosie vond plaats toen werknemers probeerden de installaties van de Barzan-fabriek in Qatar opnieuw op te starten. In Colombia lijkt een nek-aan-nek race om het presidentschap te zijn gewonnen door de rechtse kandidaat Abelardo de la Espriella. In de beslissende ronde behaalde hij 49,7% van de stemmen. De la Espriella kan rekenen op de steun van de Amerikaanse president Trump. De linkse tegenkandidaat, Iván Cepeda, staat op 48,7% van de stemmen. Trump wil voor Colombia een keiharde aanpak van criminaliteit en meer geweld tegen drugskartels. Vanwege het kleine verschil heeft Cepeda zijn nederlaag nog niet erkend. Een auto-ongeluk in het Italiaanse plaatsje Senago, net boven Milaan, heeft aan 3 tieners van 17 het leven gekost. Hun auto kwam in een kanaal terecht. De 19-jarige bestuurder was dronken en is aangehouden. In de auto zaten 9 jongeren. 2 jongens en een meisje overleefden het ongeluk niet. De 19-jarige bestuurder is naar een ziekenhuis gebracht. Hij zou in shock zijn. De Italiaanse vicepremier Salvini had geen goed woord over voor de beschonken chauffeur. De klok van de Onze Lieve Vrouwenkathedraal in Antwerpen staat sinds afgelopen weekend stil na een blikseminslag. Ook luiden de klokken niet. Zaterdagnacht trok een zwaar onweersgebied over Antwerpen. Daarbij werd ook de kathedraal getroffen. De kathedraal zelf is verder niet beschadigd. Vandaag wordt de klok opnieuw geïnspecteerd en bekeken hoe alles kan worden hersteld.

Het weer droog en zonnig bij een matige noordoostenwind. Maxima van 20 graden op de Wadden tot 32 graden in Zuid-Limburg. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven is een ongeluk gebeurd en daarom een file van 6 kilometer tussen Weert Noord en afrit Valkenswaard. De vertraging is 20 minuten en de linkerrijstrook is dicht. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Knoopend Hintham en Waardenburg 13 kilometer file. Het zal daar extra druk blijven, want de A27 is dicht tot 17 juli tussen Knoop Gorinchem en Everdingen. Tussen Nieuwedijk en Knoopend Gorinchem nu 7 kilometer stilstaand verkeer daardoor. Op de A59 Zonzeel richting Den Bosch tussen afrit Dussen en afrit Heusden door een kapotte vrachtwagen. 20 minuten vertraging, 6 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Zoek naar kantoor of bedrijfsruimte. Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-2392-0010. Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg, blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

0: zijn collega's die zweren bij de remix van Ben Liebrand, maar in dit geval prefereer ik toch het origineel.
1: De Beverlandse Ochtendshow.
2: Goedemorgen Beverland.
1: Met Marcel Steenbakker.

duidelijk zijn waar ze vandaan komt. New York City, Alicia Keys, The City of Gods. En daarvoor in de Beverlandse Ochtendshow muziek van onze eigen David.

Nobody's Perfect, zo heette die van Davina Michel. Langzaam aandag, 22 juni vandaag. Het wordt een schitterende zomerdag op de Beverlanden. De ochtend die begint met een aangename temperatuur van rond de 18 graden. Het is heerlijk buiten op dit moment. Volop ruimte voor de zon van morgen met een matige noordoostenwind voelt het direct al prettig aan. In de loop van de ochtend loopt het kwik snel op naar zo'n 22 graden, waarna het vanmiddag echt zomers warm gaat worden. Maximum temperatuur komt uit rond 29 graden en dankzij de vele zonuurtjes vandaag kan het lokaal zelfs nog iets warmer aan gaan voelen. Regen staat niet op het programma, de kans hierop is praktisch nul. En ook vanavond blijft het heerlijk buitenweer. Temperatuur zakt langzaam terug naar ongeveer 25 graden onder een vrijwel heldere hemel. Dat is goed weer voor de barbecue. Ja, ik heb van die kennissen die zijn al 4 dagen aan het barbecuen. Ik vind 1 keertje in de week vind ik misschien wel een keer genoeg. Kortom, volop zon, droog en zomers op deze maandag met maximaal temperatuur van 29 graden. Perfecte dag om dus buiten van het mooie weer te genieten. Maar vergeet vooral de zonnebrand niet. Smeer jezelf goed in en drink voldoende water en zoek af en toe ook verkoeling op. In het nieuws vanmorgen, celstraf na steekpartij in Wemeldingen fors lager uitgevallen. ZLTO wil uitzonderingspositie voor Zeeland. Tim Fransen, nieuwe kinderburgemeester van Goes. En 9 dagen geen treinen naar Bergen op Zoom.

grote bron van inspiratie voor heel wat Britse artiesten, waaronder de heren van Oasis. Johnny Marr, voormalig gitarist van de Smiths. Je hoorde zijn nieuwe single Spin. Het is vandaag Positieve Mediadag. Een dag die aandacht vraagt voor nieuws en verhalen die inspireren, verbinden of een glimlach op je gezicht toveren. En natuurlijk moet nieuws ook kritisch zijn, maar soms is het minstens zo mooi om te horen wat er wel goed gaat. En gelukkig gebeurt er op de Beverlanden elke dag iets positiefs. Van vrijwilligers die zich inzetten voor hun dorp tot sportieve prestaties, bijzondere initiatieven en lokale successen. Positieve verhalen zijn er volop en overal. En juist die verhalen laten zien waar onze streek zo sterk in is. Deze dag past eigenlijk perfect bij Streekomroep de Beverlanden, als je er goed over nadenkt. Lokaal nieuws brengen, maar ook laten zien wat mensen, verenigingen en vrijwilligers allemaal voor elkaar kunnen krijgen. Dat is positieve media in de praktijk. En vandaag dus op maandag 22 juni, de dag van de positieve media met Jason Mraz.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Bij de grootste aardgasinstallatie ter wereld in Qatar is een grote explosie geweest. Zeker 54 mensen raakten gewond, 18 mensen worden nog vermist. In Colombia lijkt een nek-aan-nek race om het presidentschap te zijn gewonnen door de rechtse kandidaat Abelardo de la Espriella. In de beslissende ronde behaalde hij 49,7% van de stemmen. De la Espriella kan rekenen op de steun van de Amerikaanse president Trump. Een auto-ongeluk in het Italiaanse plaatsje Senago, net boven Milaan, heeft aan 3 tieners van 17 het leven gekost. Hun auto kwam in een kanaal terecht. De 19-jarige bestuurder was dronken en is aangehouden. De klok van de Onze Lieve Vrouwenkathedraal in Antwerpen staat sinds afgelopen weekend stil na een blikseminslag. Ook luiden de klokken niet. Het weer droog en zonnig bij een matige noordoostenwind. Maxima van 20 graden op de Wadden tot 32 graden in Zuid-Limburg. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

0: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
1: Op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen knooppunt Hintham en afrit Kerkdriel 7 kilometer file. A27 Breda richting Gorkum tussen Nieuwedijk en knooppunt Gorkum 7 kilometer file. De weg is dicht tot knooppunt Everdingen. En dat de komende week. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Zeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

achter je parachute. Een goede start van jouw dag met de Beverlandse Ochtendshow.

0: zijn.
1: 9 over half 8, aangename studiotemperatuur 25 graden op dit moment. We hebben even de airco aangezet. Je hoorde Sam Fisher en Demi Lovato en What Other People Say. Daarvoor direct naar de hoofdpunten van het nieuws met Edo, Something Happens en Parachute. Een 30-jarige man uit Wemeldingen is vrijdag veroordeeld tot 8 maanden cel voor het neersteken van zijn buurman na een jarenlang burenconflict. Dat gebeurde in december afgelopen jaar. De rechtbank sprak hem vrij van poging tot doodslag en oordeelde dat sprake was van poging tot zware mishandeling. Volgens de rechters kon niet worden bewezen dat er een aannemelijke kans op dodelijk letsel was, waardoor de straf veel lager uitviel dan de 3-jaar cel die het OM had geëist. De Zeeuwse landbouworganisatie ZLTO pleit voor een uitzonderingspositie als het kabinet strengere stikstofmaatregelen invoert. Volgens voorzitter Joris Baken komt een groot deel van de stikstofneerslag in Zeeland uit het buitenland en van de scheepvaart en niet van de landbouw. De organisatie vindt daarom dat landelijke regels niet één op één op Zeeland kunnen worden toegepast. Tim Fransen is vrijdag gekozen tot nieuwe kinderburgemeester van Goes. Samen met kinderwethouders Zoe de Recht en Evi Nieuwersteeg vormt hij het nieuwe kindercollege. Na de installatie tijdens Goes Kinderstad op 22 augustus vertegenwoordigen zij een jaar lang de stem van de jonge inwoners van de gemeente. En treinreizigers moeten de komende dagen rekening houden met extra reistijd. Door werkzaamheden aan het spoor rijden er tot en met volgende week maandag 29 juni geen treinen tussen Goes en Bergen-op-Zoom. De NS zet vervangende bussen in en op sommige trajecten kan de reistijd oplopen tot een uur. Ook enkele spoorwegovergangen in Zeeland, met name in Capelle, zijn tijdelijk afgesloten vanwege deze werkzaamheden.
2: Op weg! Met Marcel Steenbakker.

0: Ochtend Show.
1: De Beverlandse Ochtendshow met Marcel Steenbakker.
0: Naar vooruit.

86. Om dat te vieren organiseert de muziekvereniging aanstaande zaterdag een jubileumfestival. Van 11:45 tot 17:30 zaterdagmiddag treden op het Dorpsplein voor Dorpshuis Kai Munk naast de Hans Weertse muziekvereniging diverse andere muziekverenigingen op, zoals Con Affezione uit Kwanendamme, Con Amore uit Hoedekenskerken, Vooruit uit Waarden en Concordia uit Krabbendijken. Volksdansvereniging Skaldis uit Hansweert is ook vertegenwoordigd, als ook het nieuw talentenorkest De Beverlanden 2.0. Zaterdag het jubileumfestival dus van muziekvereniging Scheldegalm op het Dorpsplein van Hansweert. Begint om 11:45 voor Dorpshuis Kai Munk.

hier in de Bijbelons ochtendshow 7 voor 8. Op deze dag in 1990, 22 juni, werd een bijzonder hoofdstuk in de geschiedenis afgesloten. Op 22 juni sloot de beroemde grenspost Checkpoint Charlie in Berlijn definitief haar deuren. Jarenlang was dit de bekendste doorgang tussen Oost- en West-Berlijn. Het symbool van de Koude Oorlog. Een paar maanden eerder was de Berlijnse muur al gevallen en werd Duitsland weer één land. Berlijn groeide daarna uit tot een stad van vrijheid, creativiteit en muziek. Een artiest die zich sterk verbonden voelde met die stad was David Bowie. Hij woonde er in de jaren 70 en schreef er enkele van zijn meest bijzondere nummers, waaronder Heroes. Een nummer over hoop, een nummer over vrijheid en mensen die, al is het maar voor één dag, helden kunnen zijn. Tot zometeen!

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Er lijkt bemoedigende vooruitgang te zijn geboekt tussen Iran en de VS. Dat zeggen bemiddelaars Qatar en Pakistan na de eerste gesprekken tussen de landen in Zwitserland. Er is onder meer afgesproken dat er een speciaal communicatiekanaal komt. Daarmee moet miscommunicatie rond de straat van Hormuz worden voorkomen. De VS en Iran gaan er ook op toezien dat de gevechten in Libanon tussen Israël en Hezbollah stoppen. De gesprekken in Zwitserland moeten binnen 60 dagen leiden tot een oplossing. Huishoudens met een variabel energiecontract gaan per 1 juli meer betalen. Ongeveer 37% van de Nederlandse huishoudens heeft zo'n contract. Volgens de Autoriteit Consument en Markt, ACM, veranderen bij de meeste variabele contracten per 1 juli de tarieven. Soms gaan ze met 10% omhoog. Het komt onder meer door de gestegen energieprijzen sinds de oorlog in Iran. De gasprijs zorgt voor onzekerheid richting de winter. Huishoudens gebruiken in die maanden veel meer gas. De gemiddelde prijs van een koopwoning kruipt richting de 500.000 euro, maar de prijsstijging gaat wel steeds langzamer. Het CBS en het Kadaster becijferden dat huizen 4,4% duurder werden dan vorig jaar. De huizenprijzen liggen 16,6% hoger dan bij de vorige piek in de zomer van 2022. De gemiddelde transactieprijs voor een bestaande koopwoning is nu 487.000 euro. Sinds vanochtend is de A27 tussen Gorkum en Everdingen 4 weken dicht. Volgende week gaat ook het verkeer in de andere richting plat. De A27 wordt de komende weken verbreed. Rijkswaterstaat gaat nieuwe onderdoorgangen bouwen, een nieuwe op- en afrit aanleggen en een fietsbrug plaatsen. De route Gorkum-Everdingen is tot 17 juli dicht. De andere kant op duurt de afsluiting van 29 juni tot 3 augustus. Verkeer wordt voorlopig omgeleid via de A2 en

Het weer droog en zonnig bij een matige noordoostenwind. Maxima van 20 graden op de Wadden tot 32 graden in Zuid-Limburg. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
1: Het is een drukke ochtendspits op de A2 Den Bosch richting Utrecht... met een half uur vertraging tussen knooppunt Hintham en Waardenburg. Een 14 kilometer file. Het komt door de afsluiting van de A27 Breda richting Gorkum. Tussen knooppunt Gorkum en Everdingen richting Utrecht... is de weg tot 17 juli dicht. 10 kilometer file vanaf de brug bij Hank en knooppunt Gorkum... op de A16 Breda richting Rotterdam. Daardoor ook extra druk tussen Breda-West en Dordrecht. 14 kilometer file. A59 Zonzeel richting Den Bosch... tussen knooppunt Hooipolder en afrit Heusden... door een vrachtwagen met een lekke band. 12 kilometer file en 3 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beveland.

0: Vlaanderen. Jody Watley met The Dawn. De voormalige Shalamar-zangeres won in 1988 een Grammy voor Best New Artist. En laat met deze nieuwe single horen dat ze nog altijd helemaal van deze tijd is.
1: Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg.
0: Maandagmorgen 22 juni, het is zomer.
1: Blijf bij ons.
0: Wij zijn de Beverlanden, jij en ik.
1: Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.
0: Op weg, de Beverlandse ochtendshow staat aan. De eerste dag van de eerste werkweek in de zomer van 2026. Tot 9 uur de beste muziekmix voor jou. Met een glimlach en een goed humeur. Het laatste nieuws uit de regio. En in een ogenblik een overzicht van het weer voor vandaag en morgen.

Een lekker begin van je dag met Marcel Steenbakker. Marcel Steenbakker. Op weg. Op weg. De Beverlandse Ochtendshow. Beverlandse Ochtendshow. Chill, chill, chill. Chill, chill, chill, chill.

Nog even vermelden dat we voor Mel en Kim Tattoo hadden natuurlijk van die Songfestival-winnares Loreen uit Zweden. Goedemorgen, maandagmorgen. Het is 7:15 geweest. De eerste werkdag van de eerste werkweek van de zomer van 2026. En het wordt zomers vandaag. Het wordt volop genieten vandaag op Noord- en Zuid-Beveland. De zon schijnt vrijwel onafgebroken en met een matige noordoostenwind loopt de temperatuur vanmiddag op naar zo'n 29 graden. Blijft de hele dag droog en met 15 zonuren is het uitstekend weer voor een dagje buiten vandaag. Maar let wel even op de zonkracht. Die is hoog, waardoor je huid al binnen 10 tot 20 minuten kan verbranden. Goed smeren dus. En ook morgen zet het zomerse weer stevig door. De dag begint morgen met een aangename 17 graden en veel zon. In de middag stijgt het kwik verder naar ongeveer 31 graden, waarbij het door de luchtvochtigheid zelfs nog wat warmer kan aanvoelen. Staat een zwakke tot matige oost tot oost-zuidoostenwind morgen en met zo'n 12 uurtjes aan zon belooft ook dinsdag een stralende en tropische dag te worden op Noord- en Zuid-Beveland. Zorg dus opnieuw voor voldoende drinken en daarmee bedoelen we niet een koud pilsje, maar gewoon water, een plekje in de schaduw en vergeet vooral die zonnebrand niet. In het nieuws van morgen, wereldkampioenschap Highland Games komt naar 3 weken. Protest uitschoren werkt streep door hoge windmolens en 9 dagen geen treinen naar Bergen op Zoom.

betoon aan niemand minder dan Bob Marley, Stevie Wonder en Master Blaster Jammin' uit 1980 in de Beveland Ochtendshow op maandagmorgen. Goedemorgen. Daarvoor uit de hitlijsten van dit moment Jonas Blue en Malief en The Edge of Desire. 8:55 geweest, laten we eens gaan kijken wie er vandaag weer een jaartje bij mag schrijven. Op de celebrity verjaardagskalender vandaag de Amerikaanse singer-songwriter Todd Rundgren. Hij wordt 78 jaar. Ook actrice Meryl Streep is jarig, 77 jaar. Zangeres Cyndi Lauper, 73. De Britse zanger Jimmy Somerville, bekend van Bronski Beat en The Communards, 65. En televisiepresentator en zanger Jeroen van der Boom, ook hij is jarig vandaag, 54 jaar. Van harte gefeliciteerd. De verjaardagsroulette is dit weekend weer opgepoetst en schoongemaakt. We kunnen weer een slinger aan het balletje geven. En het balletje valt vandaag stil op Jimmy Somerville met The Communards. You Are My World.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Er lijkt bemoedigende vooruitgang te zijn geboekt tussen Iran en de VS. Dat zeggen bemiddelaars Qatar en Pakistan na de eerste gesprekken tussen de landen in Zwitserland. Huishoudens met een variabel energiecontract gaan per 1 juli meer betalen. Ongeveer 37% van de Nederlandse huishoudens heeft zo'n contract. De gemiddelde prijs van een koopwoning kruipt richting de 500.000 euro, maar de prijsstijging gaat wel steeds langzamer. Sinds vanochtend is de A27 tussen Gorkum en Everdingen 4 weken dicht. Volgende week gaat ook het verkeer in de andere richting plat. De A27 wordt de komende weken verbreed. Het weer droog en zonnig bij een matige noordoostenwind. Maxima van 20 graden op de Wadden tot 32 graden in Zuid-Limburg. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is heel druk op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Een half uur vertraging tussen Hintalm en Waardenburg. En dat komt natuurlijk ook door de afsluiting van de A27 Breda richting Gorkum. Tussen Hank en knooppunt Gorkum 9 kilometer stilstaand verkeer. Tot 17 juli is tussen Gorkum en Everdingen richting Utrecht de weg dicht. Op de A16 Belgische grens Rotterdam 15 kilometer file. Daardoor ook tussen Afrit Rijsberg en Dordrecht. Door een ongeluk op de A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam 5 kilometer stilstaan bij Afrit Numansdorp. De weg is weer vrij. Op de A50 Zonzeel richting Den Bosch staat nog steeds die kapotte vrachtwagen tussen Waspik en Afrit Heusden. Een file van 11 kilometer en een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Zeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

0: We kennen hem uiteraard als zanger van de Smiths al jaren solo. Stephen Morrissey. The more you ignore me, the closer I get. En daarvoor Bruce Springsteen. A lonesome day. Langzaamaan dag, maandag 22 juni 2026. In het nieuws van morgen. Driewegen maakt zich op voor een bijzonder internationaal sportevenement. Op 5 en 6 september vindt in het dorp het Master World Championship Highland Games plaats. Zo'n 200 van de sterkste mannen en vrouwen ter wereld komen daarvoor naar Zuid-Beveland. Het wereldkampioenschap werd de afgelopen jaren gehouden in Zwitserland, de Verenigde Staten, maar strijkt dit jaar dus neer in Driewegen. Voor het evenement worden speciale tribunes, een feesttent en extra voorzieningen geplaatst. En ook helpen ongeveer 200 vrijwilligers mee om alles in goede banen te leiden. De gemeente Capelle zet definitief een streep door de plannen voor twee windturbines van 180 meter hoog bij Schoren. In het nieuwe coalitieakkoord staat dat er geen extra ruimte komt voor grotere windmolens dan al in het omgevingsplan is toegestaan. En daarmee lijkt een einde te komen aan de omstreden plannen waar veel inwoners van Schoren zich de afgelopen jaren tegen hebben verzet. Volgens de dorpsraad is het goed nieuws dat de stem van inwoners is gehoord. Wat er met de twee bestaande windmolens uit 1970 gebeurt is nog niet helemaal duidelijk. Wel blijft volgens de huidige regels vervanging door hogere turbines mogelijk tot een maximale ashoogte van 70 meter. Initiatiefnemer E-Connection beraadt zich op vervolgstappen. De dorpsraad van Schoren hoopt dat verdere uitbreiding uitblijft, omdat Schoren volgens hen al een flinke bijdrage levert aan de energietransitie met bestaande en geplande windmolens in de omgeving. En treinreizigers moeten de komende dagen rekening houden met extra reistijd. Door werkzaamheden aan het spoor rijden er tot en met maandag volgende week 29 juni geen treinen tussen Goes en Bergen-op-Zoom. De NS die zet vervangende bussen in en op sommige trajecten kan de reistijd oplopen tot een uur. Ook enkele spoorwegovergangen in Zeeland, in Capelle bijvoorbeeld, zijn tijdelijk afgesloten vanwege de werkzaamheden.
1: Op weg!

0: airplay track van vorig jaar. Andy Bell, je kent hem ook van Erasure, Don't You Know.
1: De culturele agenda.
0: 10 voor 9 op de Zomerradar. De Beverlandse agenda tip voor vandaag. De kletscorner in Capelle. In de bibliotheek Oosterschelde in Capelle staat weer een kletscorner gepland voor aanstaande donderdag. En die staat helemaal in het teken van de zomer. Vanaf 3 uur donderdagmiddag kunnen bezoekers herinneringen, verhalen en tips ophalen over het zomerseizoen en deze met elkaar delen. Van vakanties en spelletjes uit de jeugd tot favoriete uitstapjes en zomerse activiteiten van nu, alles mag aan bod komen. Ook worden handige tips en leuke weetjes over de zomer uitgewisseld. De bijeenkomst biedt een gezellige gelegenheid om andere mensen te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of een kopje thee. Aanmelden is niet verplicht, maar wordt wel gewaardeerd.
1: De ochtend van...
0: Streekomroep de Beverlanden. Met Chaka Khan, Fate.

Avicii samen met L. King en Let's Ride Away, daarvoor uit het begin van de jaren 80. Chaka Khan en Fate, nummer ken je waarschijnlijk ook nog wel in een latere uitvoering van Stardust, die het sampletje daarvoor gebruikt hebben. Maandagmorgen 22 juli, bijna 9 uur. Dit was de Beverlandse ochtendshow voor deze maandagmorgen. Vanmiddag om 1 uur hier bij Streekomroep de Beverlanden Hessel Meinema met een nieuwe aflevering van de Hesselschudding. Om 5 uur mag ik nog een keertje voor je naar huis presenteren, de Beverlandse avondshow. Daarna om 7 uur Martin de Jong en Peter Rottier met Rockblock Radio. En om 9 uur vanavond Hof van Steen met Jan Steen. Ik ben bij je terug morgenochtend om 7 uur. Maak er een mooie dag van. Geniet van de zomer en van alles wat de Beverlanden jou vandaag te bieden hebben. Hoi hoi.

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. 3 doden en 5 gewonden bij een schietpartij op een middelbare school in de Filipijnen. De politie heeft 2 verdachten opgepakt. 1 van hen is een leerling van 15 jaar oud. Beide verdachten hadden pistolen bij zich. Rond 9 uur vanochtend lokale tijd begon het schieten op de San Jose National High School in Tacloban City. De schietpartij zal volgen op pesterijen tegen 1 van de verdachten. Over de identiteit van de slachtoffers is niets bekendgemaakt. Eerst wordt de familie ingelicht. Er lijkt bemoedigende vooruitgang te zijn geboekt tussen Iran en de VS. Dat zeggen bemiddelaars Qatar en Pakistan na de eerste gesprekken tussen de landen in Zwitserland. Er is onder meer afgesproken dat er een speciaal communicatiekanaal komt. Daarmee moet miscommunicatie rond de straat van Hormuz worden voorkomen. De VS en Iran gaan er ook op toezien dat de gevechten in Libanon tussen Israël en Hezbollah stoppen. Huishoudens met een variabel energiecontract gaan per 1 juli meer betalen. Ongeveer 37% van de Nederlandse huishoudens heeft zo'n contract. Volgens de Autoriteit Consument en Markt, ACM, veranderen bij de meeste variabele contracten per 1 juli de tarieven. Soms gaan ze met 10% omhoog. Dat komt onder meer door de gestegen energieprijzen sinds de oorlog in Iran. De gasprijs zorgt voor onzekerheid richting de winter. Huishoudens gebruiken in die maanden veel meer gas. Sinds vanochtend is de A27 tussen Gorkum en Everdingen 4 weken dicht. Volgende week gaat ook het verkeer in de andere richting plat. De A27 wordt de komende weken verbreed. Rijkswaterstaat gaat nieuwe onderdoorgangen bouwen, een nieuwe op- en afrit aanleggen en een fietsbrug plaatsen. De route Gorkum-Everdingen is tot 17 juli dicht. De andere kant op duurt de afsluiting van 29 juni tot 3 augustus. Verkeer wordt voorlopig omgeleid via de A2 en de A15. Het weer droog en zonnig bij een matige noordoostenwind. Maxima van 20 graden op de Wadden tot 32 graden in Zuid-Limburg. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A2 Eindhoven-Utrecht tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel 8 kilometer. Tussen Weert-Noord en knooppunt Leenderheide van Maastricht naar Eindhoven 12 kilometer langzaam rijden. Op de A27 Breda-Gorkum is de weg dicht bij knooppunt Gorkum door werkzaamheden. 9 kilometer file vanaf de brug bij Hank. En er staat een file op de A59. A59 Zonzeel richting Den Bosch bij Waalwijk-Oost 8 kilometer. De weg is eindelijk weer vrij. A67 Belgische grens Eindhoven 4 kilometer file bij knooppunt de Hoogt. En op de N65 Tilburg-Den Bosch bij afrit Kromvoort 3 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel, voor alles wat jij doet.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. 3 doden en 5 gewonden bij een schietpartij op een middelbare school in de Filipijnen. De politie heeft 2 verdachten opgepakt. 1 van hen is een leerling van 15 jaar oud. Er lijkt bemoedigende vooruitgang te zijn geboekt tussen Iran en de VS. Dat zeggen bemiddelaars Qatar en Pakistan na de eerste gesprekken tussen de landen in Zwitserland. Huishoudens met een variabel energiecontract gaan per 1 juli meer betalen. Ongeveer 37% van de Nederlandse huishoudens heeft zo'n contract. Sinds vanochtend is de A27 tussen Gorinchem en Everdingen 4 weken dicht. Volgende week gaat ook het verkeer in de andere richting plat. De A27 wordt de komende weken verbreed. Het weer droog en zonnig bij een matige noordoostenwind. Maxima van 20 graden op de Wadden tot 32 graden in Zuid-Limburg. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
1: Op de A2 Maastricht-Eindhoven tussen Nederweert en Leende 9 kilometer langzaam rijdend verkeer. A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Knoopend Hintam en Waardenburg 13 kilometer file. Op de A27 Breda richting Gorkum tussen Hank en Knoopend Gorkum 8 kilometer stilstaand verkeer. Door werkzaamheden is de weg dicht tot 17 juli tussen Knoopend Gorkum en Knoopend Everdingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen een eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Het lijkt erop dat de Britse premier Starmer zijn aftreden gaat aankondigen. Diverse media melden dit, maar ook de Amerikaanse president Trump. Starmer zelf heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Een van de redenen dat de Britse premier het voor gezien zou houden is de klinkende overwinning van Andy Burnham van de Labour-partij, die nu nog burgemeester is van Manchester. Mocht Starmer inderdaad aftreden, dan is dat de derde Britse premier die opstapt in 4 jaar. Het parlement wil een verplichte bibliotheek op alle scholen. Het voorstel van D66 krijgt steun van Pro, Ja 21 en VVD. Met de verplichting willen de partijen zorgen dat leerlingen op school toegang krijgen tot goede boeken. Het is al jaren slecht gesteld met hun leesvaardigheid. 1/3 van de Nederlandse 15-jarigen is onvoldoende leesvaardig om goed mee te kunnen doen op school en in de samenleving. Volgens de Stichting Lezen heeft 1/3 van de basisscholen en 2/3 van de middelbare scholen geen goede schoolbibliotheek. 3 doden en 5 gewonden bij een schietpartij op een middelbare school in de Filipijnen. De politie heeft 2 verdachten opgepakt. Een van hen is een leerling van 15 jaar oud. Beide verdachten hadden pistolen bij zich. Rond 9 uur vanochtend lokale tijd begon het schieten op de San Jose National High School in Tacloban City. De schietpartij zal volgen op pesterijen tegen 1 van de verdachten. Over de identiteit van de slachtoffers is niets bekendgemaakt. Eerst wordt de familie ingelicht. De oorlogsonrust in het Midden-Oosten zorgt voor een verschuiving van het Nederlandse vakantiegedrag. Nederlanders kiezen deze zomer opvallend vaak voor bestemmingen dichter bij huis. Duurdere vliegtickets en stijgende verblijfskosten zijn de belangrijkste redenen. Zo'n 85% van de Nederlanders gaat dit jaar binnen Europa op vakantie. Vaak ook met de auto, zo blijkt uit cijfers van de

Het weer, afwisselend sluierbewolking en zon met grote verschillen in temperatuur. Op de Wadden wordt het zo'n 20 graden, maar in Limburg loopt het kwik op tot boven de 30. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
1: Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat 12 kilometer file tussen knooppunt Hintham en Waardenburg. De vertraging is 20 minuten. Op de A27 Breda richting Gorkum 7 kilometer file tussen Nieuwedijk en knooppunt Gorkum. Op de N279 Roermond Den Bosch is een ongeluk gebeurd. De weg is in beide richtingen dicht bij Meijel. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beveland.

Een positief geluid van ons voor jou. Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Het lijkt erop dat de Britse premier Starmer zijn aftreden gaat aankondigen. Diverse media melden dit, maar ook de Amerikaanse president Trump. Het parlement wil een verplichte bibliotheek op alle scholen. Het voorstel van D66 krijgt steun van Pro, Ja 21 en VVD. 3 doden en 5 gewonden bij een schietpartij op een middelbare school in de Filipijnen. De politie heeft 2 verdachten opgepakt. 1 van hen is een leerling van 15 jaar oud. De oorlogsonrust in het Midden-Oosten zorgt voor een verschuiving van het Nederlandse vakantiegedrag. Nederlanders kiezen deze zomer opvallend vaak voor bestemmingen dichter bij huis. Het weer, afwisselend sluierbewolking en zon met grote verschillen in temperatuur. Op de Wadden wordt het zo'n 20 graden, maar in Limburg loopt het kwik op tot boven de 30. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

0: ben Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal

0: Op zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-23-92-0010.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? De microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen een eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
0: Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes,

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. In Oekraïne zijn vannacht op meerdere plekken mensen gedood door Russische aanvallen. In de noordelijke stad Sumy kwamen 3 leden van dezelfde familie om. Een 13-jarige jongen, zijn vader en zijn oma. Op de Zwarte Zee werd een Turks vrachtschip aangevallen. Daarbij brak brand uit en een Egyptisch bemanningslid kwam daarbij om. Verder vielen er doden in Odessa en Zaporizhia. Ook Oekraïne voerde vannacht aanvallen uit. De Russen zeggen dat ze ruim 300 drones hebben neergehaald. Bijna 60 daarvan waren onderweg naar Moskou. De Australische politie is op de grootste partij cocaïne gestuit uit de geschiedenis van het land. In Londonderry, een voorstad van Sydney, werd 2700 kilo coke gevonden. De lading zat verstopt in plastic bakken in ondergrondse containers en heeft een straatwaarde van 816 miljoen Australische dollars. In euro's bijna een 500 miljoen. Op het terrein werden 2 mannen aangehouden, elders nog 6 anderen. Het lijkt erop dat de Britse premier Starmer zijn aftreden gaat aankondigen. Diverse media melden dit, maar ook de Amerikaanse president Trump. Starmer zelf heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Een van de redenen dat de Britse premier het voor gezien zou houden is de klinkende overwinning van Andy Burnham van de Labour-partij, die nu nog burgemeester is van Manchester. Mocht Starmer inderdaad aftreden, dan is dat de 3e Britse premier die opstapt in 4 jaar. Het parlement wil een verplichte bibliotheek op alle scholen. Het voorstel van D66 krijgt steun van Pro, Ja 21 en VVD. Met de verplichting willen de partijen zorgen dat leerlingen op school toegang krijgen tot goede boeken. Het is al jaren slecht gesteld met hun leesvaardigheid. Volgens de Stichting Lezen heeft 1/3 van de basisscholen en 2/3 van de middelbare scholen geen goede schoolbibliotheek.

Het weer, afwisselend sluierbewolking en zon met grote verschillen in temperatuur. Op de Wadden wordt het zo'n 20 graden, maar in Limburg loopt het kwik op tot boven de 30. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

0: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
1: Op de A2 Maastricht-Eindhoven tussen Kerensheide en Roosteren 9 kilometer file. 2 kilometer file op de A2 Eindhoven-Utrecht bij knooppunt Empel. A2 Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen-West en Waardenburg 11 kilometer langzaam rijden. A27 Breda-Gorkum is dicht bij knooppunt Gorkum tot 17 juli. Er staat 5 kilometer file. En door een ongeluk is de N279 Roermond-Den Bosch in beide richtingen dicht bij Meijel.
0: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beveland.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het Verenigd Koninkrijk moet op zoek naar een nieuwe premier. Keir Starmer treedt af. Hij blijft aan totdat er een opvolger is gevonden. De positie van de 63-jarige Keir Starmer werd steeds zwakker. Europa gaat gebukt onder extreme hitte. In Frankrijk wordt vandaag mogelijk de warmste dag ooit gemeten. Honderden Franse scholen blijven daarom vandaag dicht. De Australische politie is op de grootste partij cocaïne gestuit uit de geschiedenis van het land. In Londonderry, een voorstad van Sydney, werd 2700 kilo coke gevonden. Abonnees van het Financiële Dagblad krijgen vandaag mogelijk geen krant bezorgd. Er zijn technische problemen bij de drukkerij van het FD. Het weer, afwisselend sluierbewolking en zon met grote verschillen in temperatuur. Op de Wadden wordt het zo'n 20 graden, maar in Limburg loopt het kwik op tot boven de 30. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A2 Maastricht-Eindhoven tussen Elslo en Roosteren 11 kilometer. Op de A2 Maastricht-Eindhoven tussen Kelpen-Oder en Leende 16 kilometer file. A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen-West en Waardenburg 11 kilometer langzaam rijdend verkeer. De A27 die is dicht bij knooppunt Gorinchem richting Utrecht. En daarom rijden mensen om vooral via de A2. Op de A76 Aken, Duitse grens, Aken richting Geleen. Tussen knooppunt Ten Essen en Geleen 9 kilometer langzaam rijdend verkeer. De N279 Roermond Den Bosch is in beide richtingen dicht tussen Hoorn en Meijel. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal.

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Het Verenigd Koninkrijk moet op zoek naar een nieuwe premier. Keir Starmer treedt af. Hij blijft aan totdat er een opvolger is gevonden. De positie van de 63-jarige Keir Starmer werd steeds zwakker. Na een schandaal met ambassadeur Mandelson, die banden bleek te hebben met zedendelinquent Epstein, volgde afgelopen maand een enorme nederlaag voor Labour bij de lokale en regionale Britse verkiezingen. De populaire Andy Burnham wil Starmer opvolgen. Starmer is al de derde Britse premier in 4 jaar die opstapt. Europa gaat gebukt onder extreme hitte. In Frankrijk wordt vandaag mogelijk de warmste dag ooit gemeten. Honderden Franse scholen blijven daarom vandaag dicht. Gisteren liepen de temperaturen in Frankrijk op tot 41 graden. In 35 departementen gold code rood. Kwetsbare mensen krijgen het advies om tijdens de hittegolf niet met de trein te reizen. De regio waar Parijs in ligt stelt €1 miljoen beschikbaar, zodat op plekken waar eindexamens worden gemaakt airco's en ventilatoren kunnen worden geplaatst. De Australische politie is op de grootste partij cocaïne gestuit uit de geschiedenis van het land. In Londonderry, een voorstad van Sydney, werd 2700 kilo coke gevonden. De lading zat verstopt in plastic bakken in ondergrondse containers en heeft een straatwaarde van $816 miljoen. In euro's is dat bijna een half miljard. Op het terrein werden 2 mannen aangehouden, elders nog 6 anderen. Abonnees van het Financiële Dagblad krijgen vandaag mogelijk geen krant bezorgd. Er zijn technische problemen bij de drukkerij van het FD. De redactie meldt op de website dat door een mankement niet alle kranten konden worden gedrukt. Vanwege de problemen zijn de website en de digitale versie van het FD vandaag zonder inloggen te lezen.

Het weer, afwisselend sluierbewolking en zon met grote verschillen in temperatuur. Op de Wadden wordt het zo'n 20 graden, maar in Limburg loopt het kwik op tot boven de 30. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Het Verenigd Koninkrijk moet op zoek naar een nieuwe premier. Keir Starmer treedt af. Hij blijft aan totdat er een opvolger is gevonden. De positie van de 63-jarige Keir Starmer werd steeds zwakker. Europa gaat gebukt onder extreme hitte. In Frankrijk wordt vandaag mogelijk de warmste dag ooit gemeten. Honderden Franse scholen blijven daarom vandaag dicht. De Australische politie is op de grootste partij cocaïne gestuit uit de geschiedenis van het land. In Londonderry, een voorstad van Sydney, werd 2700 kilo coke gevonden. Abonnees van het Financiële Dagblad krijgen vandaag mogelijk geen krant bezorgd. Er zijn technische problemen bij de drukkerij van het FD. Het weer, afwisselend sluierbewolking en zon met grote verschillen in temperatuur. Op de Wadden wordt het zo'n 20 graden, maar in Limburg loopt het kwik op tot boven de 30. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

0: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
1: File op de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen Eumont en Wessem is het druk. 16 kilometer file tussen Nederweert en Neenen, nog eens 14 kilometer erbij. De mensen die terugkomen van Pinkpop. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen-West en Waardenburg gaat het verder in 11 kilometer file. Komt ook door de werkzaamheden op de A27 bij knooppunt Gorkum. Daar staat 3 kilometer file. De weg is dicht tot 17 juli. 4 kilometer file op de A73 Maasbracht-Nijmegen bij Kuik. Door een ongeluk is de N279 Roermond-Den Bosch in beide richtingen dicht bij Meijel.
0: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. Het aantal bevestigde gevallen van ebola in Oost-Congo is gestegen tot meer dan 1000. Er zijn 254 sterfgevallen geregistreerd. Niet eerder waren er zoveel besmettingen in de eerste maand van een ebola-uitbraak. Vorige week werd een toename van het aantal besmettingen met 38% vastgesteld. Voor deze variant van het virus bestaat geen vaccin of medicijn. Het Verenigd Koninkrijk moet op zoek naar een nieuwe premier. Keir Starmer treedt af, hij blijft aan totdat er een opvolger is gevonden. De positie van de 63-jarige Starmer werd steeds zwakker. Na een schandaal met ambassadeur Mandelson, die banden bleek te hebben met zedendelinquent Epstein, volgde afgelopen maand een enorme nederlaag voor Labour bij de lokale en regionale Britse verkiezingen. De populaire Andy Burnham wil Starmer opvolgen. Starmer is al de derde Britse premier in 4 jaar die opstapt. Europa gaat gebukt onder extreme hitte. In Frankrijk wordt vandaag mogelijk de warmste dag ooit gemeten. Honderden Franse scholen blijven daarom vandaag dicht. Gisteren liepen de temperaturen in Frankrijk op tot 41 graden. In 35 departementen gold code rood. Kwetsbare mensen krijgen het advies om tijdens de hittegolf niet met de trein te reizen. De regio waar Parijs in ligt stelt €1 miljoen beschikbaar, zodat op plekken waar eindexamens worden gemaakt, airco's en ventilatoren kunnen worden geplaatst. En de grote Nederlandse banken voeren strengere regels in voor de aflossingsvrije hypotheek. Zo mag een aflossingsvrije hypotheek niet hoger zijn dan 30% van de woningwaarde of €150.000. Wie een ruimere aflossingsvrije hypotheek heeft dan €150.000, zal bij een verhuizing met hogere hypotheeklasten te maken krijgen. Voor met name oudere huizenbezitters kan dit een belemmering vormen om te verhuizen of de overwaarde te benutten.

Het weer. Afwisselend sluierbewolking en zon met grote verschillen in temperatuur. Op de Wadden is het zo'n 20 graden, maar in Limburg loopt het kwik op tot boven de 30. Tot zover het radio nieuws op streekomroep de Bevelanden.

0: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
1: File op de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen Rooster en Wessum 12 kilometer. Tussen Nederweert en Knoopend Leenderijden 16 kilometer langzaam rijden. Mensen die terugkeren van Pinkpop is dat. De A27 Breda richting Gorinchem is dicht tussen Knoopend Gorinchem en Everdingen tot 17 juli. Er staat nu 4 kilometer file. Op de A58 Tilburg richting Breda tussen Tilburg-Reeshof en Knoopend Galder 12 kilometer langzaam rijdend verkeer. A73 Maasbracht-Nijmegen tussen Bezel en Blerik 6 kilometer file. Op de A76 Geleen-Duitse grens bij de Duitse grens een kwartier vertraging in 3 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Bevelanden.

0: de Hesselschudding met Hessel en Ad.
1: Wij zijn de Bevelanden.
2: En zo is het helemaal samen met Ad en ondergetekende Hessel. Hi Ad.
3: Hey, goedemiddag.
2: We zijn er weer.
3: Ja.
2: En we zaten te sippen on sunshine met Avril Lavigne. En dat deed ze al in 2013, maar ik denk dat zij het nog steeds wel doet hoor. Sipping on sunshine, een beetje herkomst en zongevoel krijg je dan, hè?
3: Ja, wij beginnen altijd met een zonnig plaatje. Ja. Dat hebben we jarenlang met herkomst en zon gedaan. Maar 2025, tijd voor veranderingen. Ja. We doen het anders.
2: Precies, maar we vinden wel dingen.
3: Ja.
2: En dit was er dus eentje. Van deze
3: Zeg maar.
2: Ik wou zeggen van deze Canadees-Franse singer-songwriter en actrice. Avril Ramon Levine, zoals ze heet.
3: Ja, jij van de week naar een hitlijst zitten kijken op 538, geloof ik. En daar zat een studiocamera bij je, waar je de verrichtingen kon zien.
2: Ja.
3: Ja. Zouden we hier aan de ene kant ook wel moeten hebben. Want jij hebt net tijdens de praat van Avril Lavigne ongeveer anderhalf minuut je bril zitten poetsen.
2: Ja, dat moet hè.
3: Ja, moet hè. Dus komt helemaal goed.
2: Ja, nou een leesbrilletje hoor.
3: Ja, ik sta hier gewoon half blind achter het mengpaneel.
2: Ik wou het niet zeggen. Nou, daar geloof ik ook helemaal niks van trouwens.
3: Nee hoor.
2: Maar goed. Oké, in ieder geval. Zij deze dus Avril Lavigne op 5 juni 2002 bracht zij haar eerste album uit. Dat heette Let Go. En binnen 6 maanden werd het album 4 maal platina. En dat weet ook niet iedereen.
3: Ja.
2: Avril Lavigne dus. Ja, joh. Een stukje geschiedenis, een beetje historie en ook wel een beetje nostalgie eigenlijk, was het niet dan. Als je teruggaat naar 2006 met Take That, dat gaan wij doen. Met hun Patience.

0: Zo heet hij. Altijd reizend zaten we even in 2006. Echt waar, 2006 was dit. Wat een tijd geleden, hè?
1: Ja, zeker weten. Maar in 2023 hebben ze nog een album uitgebracht, This Life.
0: Ja.
1: Deed niet zo heel erg veel. Alleen ik lees hier net op internet dat Gary Barlow van Take That heeft aangekondigd dat ze in 2026 een nieuw album uitbrengen.
0: Okay.
1: En ze zijn nu bezig met het schrijven van de muziek daarvoor.
0: Nou, ik ben benieuwd.
1: Ja, ik ook.
0: Dat is dan dus 20 jaar na dit Patience.
1: Ja. Klopt.
0: Dat is zo'n 20 jaar verder. Ongelooflijk, hè? Wat een tijdsverschil. Mm-hmm. Ja. Dit kwam toen trouwens van hun comeback-album. Toen al een comeback-album, hè? In 2006. Mm-hmm. En dat heette Beautiful World. Dus toen hadden ze Robbie Williams vaarwel gezegd.
1: Ja.
0: En ik vind het eigenlijk met Gary Barlow eigenlijk nog wel zo mooi klinken.
1: Ja, jij vindt Gary Barlow mooier zingen dan Robbie Williams, hè?
0: Ik vind die stem iets meer hebben, ja.
1: Ja, ik vind ze allebei wel wat hebben. Ja.
0: Oh, goed. Oké, we gaan verder met onze tijdreizen, want daar is dit programma voor, tijdreizen. En dan komen we terecht bij Arthur Baker en Al Green met Love is the Message. En dan zitten we inderdaad in 1989. Al Green, de Amerikaanse soulzanger, daarvan komt dit nummer dus. En het is de derde single van het album van Baker. En dat album dat heette Merch. We gaan dus even kijken welke boodschap de liefde vandaag te brengen heeft. Dat doen we met Love is the Message. Arthur Baker en Al Green samen in hun dit Love is the Message.

0: heb wel eens verteld dat het uitzoeken van de nummers voor dit programma bijna net zo leuk is als het programma maken zelf.
1: Mm-hmm.
0: Ja, nou, dit is een goed voorbeeld, hè, wat je dan terugvindt. Sophie B. Hawkins uit 1994 met haar S I Lay Me Down. Zij zelf komt uit Amerika, deze Sophie B. Hawkins. En dit kwam toen van haar tweede album, dat heette Wailer. En ik vertelde net aan Ad dat zij 2 jaar jonger is dan hij is. Maar dan mag ik eens verklappen, Ad?
1: Ja, over mij wel.
0: Okay. Zij komt uit 1964 en zij heeft gezeten op de Manhattan School of Music. En dat zijn dingen waar meerdere artiesten vandaan komen. Die hebben dat doorlopen. Nou ja, en toen begon het destijds al met die singles van haar. In 1990 bijvoorbeeld Damn, I Wish I Was Your Lover, Right Beside You en As I Lay Me Down. Dus, die hadden we hier. We gaan terug in de tijd. We gaan naar 1963 en dat doen we met de Ronettes. En dan zitten we inderdaad in die tijd van het album. Een album Presenting the Fabulous Ronettes featuring Veronica. Veronica Ronette dus. Phil Spector is eigenlijk de man achter dit hele verhaal. We gaan ze draaien. Terug naar 1963, Be My Baby. En dan moet ik iets zeggen, want ze gaan iets vertellen over de avond of de nacht dat wij elkaar ontmoeten. Ronettes.

0: Ronettes uit 1963, oftewel Veronica Ronnie Bennett. Zij kwam uit New York en uit 1943 kwam, moet ik zeggen, want ze is er niet meer sinds 2022. Estelle Bennett zat erin. Zij kwam ook uit New York en uit 1941. En dan hadden we een nichtje erbij, Nedra Telly. En ook zij kwam uit New York en uit 1946. Deze Ronettes in de jaren 60 dus, hè, van de vorige eeuw. Be My Baby. Ja.
1: Wat klinkt wel heel erg dramatisch. Halverwege de vorige eeuw.
0: Ja, het is wel zo. Hè?
1: Ja.
0: Be My Baby, Baby I Love You en Walking in the Rain in 1964 hadden we dat ook nog. Hè?
1: Ja,
0: ik zie dat wij zo opgaan naar de hoofdpunten van het nieuws.
1: Gaan we doen. Ja, maar tot die tijd hebben we nog geen leuke plaats liggen.
0: Een hele leuke. Ja. Major Lazer. En iedereen denkt van, goh, wat een leuke band is dat. Dat is geen band. Major Lazer is een project. En dat is allemaal ontstaan door de Amerikaanse DJ en muziekproducent Diplo. Samen met de Franse DJ Snake. En trouwens, in dit nummer dat we nu gaan draaien is ook te horen de Deense zangeres Mo. Waar praten we over? We praten over Lean On, Major Lazer. Had ik net al iets met de Ronettes van die zeggen van, wanneer gaan we elkaar weer eens zien? Dat gaat hier ook gebeuren. Ah nee, nou vragen ze of we ons het herinneren. Oftewel, do you recall?
1: Remember.
0: Recall.
1: Denk ik. Oh, nee. Recall.
0: Recall,
1: okay.
0: Ja. Major Lazer.

Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Het aantal bevestigde gevallen van ebola in Oost-Congo is gestegen tot meer dan 1000. Er zijn 254 sterfgevallen geregistreerd. Niet eerder waren er zoveel besmettingen in de eerste maand van een ebola-uitbraak. Het Verenigd Koninkrijk moet op zoek naar een nieuwe premier. Keir Starmer treedt af, hij blijft aan totdat er een opvolger is gevonden. Europa gaat gebukt onder extreme hitte. In Frankrijk wordt vandaag mogelijk de warmste dag ooit gemeten. Honderden Franse scholen blijven daarom vandaag dicht. En de grote Nederlandse banken voeren strengere regels in voor de aflossingsvrije hypotheek. Zo mag een aflossingsvrije hypotheek niet hoger zijn dan 30% van de woningwaarde of 150.000 euro. Het weer. Afwisselend sluierbewolking en zon met grote verschillen in temperatuur. Op de Wadden is het zo'n 20 graden, maar in Limburg loopt het kwik op tot boven de 30. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het is behoorlijk druk op de wegen in het zuiden van het land. De files met de meeste vertraging staan nu op de A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen Kelpen-Oder en Leende 15 kilometer met bijna een half uur vertraging. A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg 10 met daar een kwartier oponthoud. A73 naar Nijmegen tussen Haps en Nijmegen-Dukenburg 11 kilometer. De vertraging is een kwartier. En op de A76 van Geleen naar Aken ook een kwartier oponthoud tussen knooppunt Kundeberg en de Duitse grens nu 4 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Publiek Omroep de Beverlanden.
1: Dit is de Hesselschudding.
2: En dat waren we samen met Coralen en Rio Rio. Dat zaten we eventjes in 1977 met deze band. Ze komen uit Finland. Die vroeg me net van, is dat Keltisch of zo? Maar het is dus Fins.
3: Ja, we zaten een beetje af te vragen, wat voor soort muziek is dit nou eigenlijk? Ja, maar zijn we nog niet helemaal uit.
2: Nou ja, wat voor muziek maken ze eigenlijk in Finland? Eigenlijk best wel leuk om eens een keertje in te duiken. Dan heb ik er wel zin in ook trouwens.
3: Ja, meestal zitten in Noorwegen of Zweden. Maar in Finland eigenlijk nooit. Want er komt niet zoveel bekends van af.
2: Nou, zie hier de volgende uitdaging.
3: Nou ja, oké. Je hebt wat te doen van de week.
2: Dat dacht ik toch. Gaan we doen. En dan van Coralen en hun Rio Rio. Gaan wij naar een nummer waar ik hele goede herinneringen aan heb. De Rolling Stones met een Almost Hear You Sigh. Maar dat heeft alles te maken, dat heb ik wel eens verteld, met het feit dat ik dit live heb zien doen in de Kuip in Rotterdam. Dat was mooi. Het was avond en de zon die begon te zakken. En het werd een beetje een zolle lucht, zeg maar. En toen kreeg je dit nummer wat we nu gaan draaien. Nou, dat past dus helemaal bij die sfeer die ik toen heb meegemaakt. Dus vandaar dacht ik, nog een keertje weer doen. We gaan dus naar de Rolling Stones, Almost Hear You Sigh. En dan zitten we in 1990.

0: 1990 met de Rolling Stones en een Almost Here You Say. Het frappante van dit nummer is dat het eigenlijk bedoeld was voor het eerste solo album van Keith Richards.
1: Oh.
0: Ja, en hij speelde met die gedachte om dat ook daadwerkelijk te gaan doen. Maar toen dacht hij van, nou weet je wat, ik ga toch eerst eens even nog een keertje laten horen aan Mick Jagger of die wat hij ervan vindt. En toen zei Mick Jagger, kom op, we zijn bezig met Steel Wheels hier in Montserrat, met de opname voor dat album dus. Hij zegt, ik wil het eigenlijk wel als Stones nummer gaan inbrengen in dat album, op dat album Steel Wheels. En zo is het gegaan.
1: Hmm.
0: Dat is dus de geschiedenis van Almost Here You Say. Van Almost Here You Say naar heel wat anders. Dan komen we terecht bij Monsoon en hun Wings of the Dawn. Monsoon, in 1980 eigenlijk al een beetje in Engeland een soort van Indian. Dat noemden ze dan toen een Indian trio eigenlijk. We kennen Monsoon, tenminste ik ken Monsoon vooral van Wings of the Dawn bijvoorbeeld. Maar dit is er ook eentje. En ook die is bijzonder. We gaan dus terug in de tijd naar het jaar 19, dan moet ik het helemaal goed zeggen.
1: Ja, staat er niet bij hier.
0: Ik heb hem.
1: 1982.
0: Ja, dat wou ik net zeggen. Oké, hier is Monsoon en een Wings of the Dawn.

0: Kings and Queens, Eva Max. En daarmee komt de tijd toch alweer bijna 2:10, zie ik. Wat gaat de tijd snel, hè? 2020 was het jaar van dit nummer van deze Eva Max. En het was de eerste single van haar debuutalbum. En dat debuutalbum dat heette Heaven and Hell. Van deze Eva Max. En het werd nummer 13 in Amerika, die nummer. En het kreeg destijds heel veel lof. Met name de gitaarsolo die erin zit. Die viel heel goed bij de critici. Brenda Lee, ik vond iets leuks bij Brenda Lee en haar Sweet Nothings uit 1960. Want het nummer begint met het geluid van een fluisterende man met een warrige stem, zo werd het toen gezegd. Ja, echt waar. Mm-hmm. En alleen Brenda Lee zou die stem kunnen verstaan voordat dus de zang echt begint. En let op, verschillende radiostations hebben die fluisterende stem en die dialogen verboden omdat ze te riskant waren om uit te zenden.
1: Jaren 60, hè? Jaren 60.
0: Ja, dat bedoel ik maar. Niet te geloven, hè?
1: Ja, ik weet eigenlijk niet of hij bij het exemplaar eraan zit die wij nu hebben staan.
0: Ik ben benieuwd.
1: Ik dacht het eigenlijk wel, hoor.
0: Ja. We gaan het horen. Brenda Lee, Sweet Nothings, 1960.
1: En wij gaan mompelen.
2: Uh-huh, honey. All right.

0: Sweet nothings.
1: Ja, dan fluistert ze verder niet meer hoor. Prachtig, hè?
2: Ik snap trouwens niet waar een radiostation, zelfs in 1960, zich druk maakt over 2 seconden.
1: Nee, dan moet je wel heel goed luisteren, wil je horen wat er gezegd werd, hè?
2: Ja, je moet iets met Dirty Mind of zo.
1: Ik heb het niet kunnen ontdekken.
2: Ik kon er niks uithalen, eerlijk gezegd.
1: Nee.
2: Nee, en als je ziet wat tegenwoordig mensen uitbrengen. Ik heb laatst een album gezien van... Lola Jong.
1: Ja.
2: En dat had een titel, die durf ik hier op de radio niet eens te noemen.
1: Nou, dat zullen we niet doen dan.
2: Nee.
1: Okay.
2: Maar ze staat in ieder geval op de hoes met een opblaaspop met haar eigen gezicht erop geplakt.
1: Ai, ai.
2: Dus dan weet je wel hoe het top
1: gaat. Ja. Dit was dus haar Sweet Nothings van deze Brenda Lee. Brenda May Tarpel heet zij eigenlijk. En ze komt uit haar geboortejaar, moet ik zeggen, is 1944. En let op hoor, zij was 12 jaar toen ze haar eerste hit had in Amerika, in 1957. En toen kreeg zij de bijnaam Little Miss Dynamite. Deze Brenda Lee. Van Brenda Lee naar heel wat anders. Dan zitten we in 1988 en dan gaan we naar Amerika met een rockband die zichzelf noemt Bourgeois Tak. Dat is wel heel apart. Ze hebben niet zo lang bestaan trouwens, van 1988, van 1986 tot 1988. En een zekere Larry Tak, die zit daarachter. Geniet met ons mee van I Don't Mind. We zijn wel bezig met de tijd en herinneringen en dergelijke. Maar The Time for Talking moeten we ook gaan doen natuurlijk, hè? Bourgeois Tak. Time for talking.

0: En dat liedje was onder andere op de radio op het moment dat mijn tweede dochter geboren werd.
1: Oké. Okay.
0: Ja, 1988.
1: Mm. Hij is wel toepasselijk, deze plaat ook. Time for Talking is goodbye.
0: Ja, dat geldt voor ons.
1: Of over nou. Ja, dat geldt voor ons.
0: Ja, ik zie het aan de slag. Ah, oh, dan moeten we er vandoor. Wat jammer nou. Nou, dan nog eentje doen, hè?
1: Ja, nog eentje.
0: Oké, nog eentje. The Big Moon, Your Light. En dan zitten we in 2019. Een echte indie rock band uit Londen. Opgericht in 2014 al. Door de frontvrouw van de band, Juliet Jackson. Wij zeggen, blijf erbij vandaag, want we zijn nog lang niet uit de lucht. Sterker nog, we zijn er 24 uur per dag. Deze streekomroep de Beveland meer dan de moeite waard om ons te blijven volgen. Ga dat zeker doen. Geniet van ons non-stopmuziek, maar vooral ook nog eventjes van onze laatste van de Hesselschudding van vandaag. Wij, Ad en ik, zeggen heel graag tot woensdag voor de volgende Hesselschudding. En hier zijn ze, The Big Moon en hun Your Light 2019.

Jij. Ik. Wij zijn de Beverlanden.

Op zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-23-92-0010. Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. Het aantal bevestigde gevallen van ebola in Oost-Congo is gestegen tot meer dan 1000. Er zijn 254 sterfgevallen geregistreerd. Niet eerder waren er zoveel besmettingen in de eerste maand van een ebola-uitbraak. Vorige week werd een toename van het aantal besmettingen met 38% vastgesteld. Voor deze variant van het virus bestaat geen vaccin of medicijn. De Technische Universiteit Delft mag bij de bacheloropleiding Luchtvaart en Ruimtevaarttechniek 30% van de plekken reserveren voor vrouwelijke studenten. Het College voor de Rechten van de Mens heeft het voorkeursbeleid goedgekeurd. De TU Delft had het college zelf gevraagd om het beleid te toetsen aan de gelijke behandelingswetgeving. De universiteit wil op deze manier het aantal vrouwelijke studenten omhoog krijgen. De Landelijke Studentenvakbond trekt aan de bel over het stijgende aantal internationale studenten met huurproblemen. Dit studiejaar kwamen 263 hulpverzoeken binnen. Studenten kregen te maken met illegale verhuur, onhygiënische toestanden of online oplichting. Het probleem wordt volgens de Studentenvakbond mede veroorzaakt door de woningnood. Internationale studenten moeten daardoor noodgedwongen kiezen voor verhuurders die de regels aan hun laars lappen. En de grote Nederlandse banken voeren strengere regels in voor de aflossingsvrije hypotheek. Zo mag een aflossingsvrije hypotheek niet hoger zijn dan 30% van de woningwaarde of 150.000 euro. Wie een ruimere aflossingsvrije hypotheek heeft dan 150.000 euro, zal bij een verhuizing met hogere hypotheeklasten te maken krijgen. Voor met name oudere huizenbezitters kan dit een belemmering vormen om te verhuizen of de overwaarde te benutten.

Het weer. Afwisselend sluierbewolking en zon met grote verschillen in temperatuur. Op de Wadden is het zo'n 20 graden, maar in Limburg loopt het kwik op tot boven de 30. Tot zover het radio nieuws op streekomroep de Bevelanden.

Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven is het nog steeds druk door pingpopgangers tussen Nederweert en Leende 14 kilometer file. Op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen-West en Waardenburg 11 kilometer file. Ook door de afsluiting van de A27 Gorkum richting Breda tussen Werkendam en Hank 7 kilometer file. En een kwartier vertraging daar op de A76 Leen-Duitse grens 5 minuten vertraging bij de Duitse grens. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

0: De boodschap is helder. Laat je informeren door ons. Op Streekomroep de Bevelanden.
1: Welcome to the Key Man Obsession Part 1.

Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Het aantal bevestigde gevallen van ebola in Oost-Congo is gestegen tot meer dan 1000. Er zijn 254 sterfgevallen geregistreerd. Niet eerder waren er zoveel besmettingen in de eerste maand van een ebola-uitbraak. De Technische Universiteit Delft mag bij de bacheloropleiding Luchtvaart en Ruimtevaarttechniek 30% van de plekken reserveren voor vrouwelijke studenten. Het College voor de Rechten van de Mens heeft het voorkeursbeleid goedgekeurd. De Landelijke Studentenvakbond trekt aan de bel over het stijgende aantal internationale studenten met huurproblemen. Dit studiejaar kwamen 263 hulpverzoeken binnen. En de grote Nederlandse banken voeren strengere regels in voor de aflossingsvrije hypotheek. Zo mag een aflossingsvrije hypotheek niet hoger zijn dan 30% van de woningwaarde of 150.000 euro. Het weer. Afwisselend sluierbewolking en zon met grote verschillen in temperatuur. Op de Wadden is het zo'n 20 graden, maar in Limburg loopt het kwik op tot boven de 30. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

0: wish you knew why.
1: Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. Een storing in de luchtverkeerstoren op Eindhoven Airport heeft het vliegverkeer daar ontregeld. De storing werd rond 11:30 ontdekt. Vliegtuigen mochten niet meer op de luchthaven landen en veel vluchten vanmiddag zijn vertraagd. De verkeerstoren wordt beheerd door Defensie vanwege de naastgelegen vliegbasis. De problemen zijn ontstaan door een netwerkstoring in de verkeerstoren. Militaire vliegtuigen mogen nog wel landen en opstijgen vanaf de vliegbasis. De Technische Universiteit Delft mag bij de bacheloropleiding Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek 30% van de plekken reserveren voor vrouwelijke studenten. Het College voor de Rechten van de Mens heeft het voorkeursbeleid goedgekeurd. De TU Delft had het college zelf gevraagd om het beleid te toetsen aan de gelijke behandelingswetgeving. De universiteit wil op deze manier het aantal vrouwelijke studenten omhoog krijgen. De Landelijke Studentenvakbond trekt aan de bel over het stijgende aantal internationale studenten met huurproblemen. Dit studiejaar kwamen 263 hulpverzoeken binnen. Studenten kregen te maken met illegale verhuur, onhygiënische toestanden of online oplichting. Het probleem wordt volgens de Studentenvakbond mede veroorzaakt door de woningnood. Internationale studenten moeten daardoor noodgedwongen kiezen voor verhuurders die de regels aan hun laars lappen. De quarantaineperiode voor alle 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen is voorbij. Geen van hen is ziek geworden na de behandeling van een patiënt met het hantavirus, zegt een woordvoerder van het ziekenhuis. De patiënt was een opvarende van het cruiseschip Hondius waar in april het virus uitbrak. De medewerkers gingen uit voorzorg in quarantaine omdat bij de behandeling van de patiënt zij mogelijk in aanraking waren gekomen met het virus.

Het weer. De zon schijnt volop met vooral in het noorden wat sluierbewolking. Temperaturen variëren van 24 graden in het noorden bij een matige noordoostenwind tot 31 graden in Limburg. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Bevelanden.

Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Eindhoven heb je tussen Vught en Boxtel-Noord een kwartier vertraging. En de A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwendijk en Gorkum 10 minuten extra. Van de A27 naar Breda tussen Werkendam en Hank is de vertraging 25 minuten. En dat komt door een vrachtwagen met pech. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Een storing in de luchtverkeerstoren op Eindhoven Airport heeft het vliegverkeer daar ontregeld. De storing werd rond 11:30 ontdekt. Vliegtuigen mochten niet meer op de luchthaven landen en veel vluchten vanmiddag zijn vertraagd. De quarantaineperiode voor alle 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen is voorbij. Geen van hen is ziek geworden na de behandeling van een patiënt met het hantavirus, zegt een woordvoerder van het ziekenhuis. De Technische Universiteit Delft mag bij de bacheloropleiding Luchtvaart en Ruimtevaarttechniek 30% van de plekken reserveren voor vrouwelijke studenten. Het College voor de Rechten van de Mens heeft het voorkeursbeleid goedgekeurd. De Landelijke Studentenvakbond trekt aan de bel over het stijgende aantal internationale studenten met huurproblemen. Dit studiejaar kwamen 263 hulpverzoeken binnen. Het weer. De zon schijnt volop met vooral in het noorden wat sluierbewolking. Temperaturen variëren van 24 graden in het noorden bij een matige noordoostenwind tot 31 graden in Limburg. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

0: extra. En op de A27 naar Breda, tussen Gorkum en Hank, doe je er een kwartier langer over. Ook een kwartier vertraging op de A58 Breda-Tilburg, tussen Bavel en Tilburg Centrum West. En de A58 van Tilburg naar Breda, die is afgesloten tussen Tilburg Centrum West en Tilburg Reeshof. Dat komt door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. De politie heeft na 20 jaar een 38-jarige man uit Halsteren opgepakt in verband met een cold case uit 2006. De man wordt verdacht van verkrachting en poging tot moord of doodslag in Bergen op Zoom. De verdachte werd begin juni opgepakt en is afgelopen week voor de raadkamer van de rechtbank verschenen. Die heeft bepaald dat hij zeker 90 dagen langer vast blijft zitten. De politie kwam de man op het spoor dankzij een match van aangetroffen DNA-sporen in de zaak en DNA uit de databank. Een storing in de luchtverkeerstoren op Eindhoven Airport heeft het vliegverkeer daar ontregeld. De storing werd rond 11:30 ontdekt. Vliegtuigen mochten niet meer op de luchthaven landen en veel vluchten vanmiddag zijn vertraagd. De verkeerstoren wordt beheerd door Defensie vanwege de naastgelegen vliegbasis. De problemen zijn ontstaan door een netwerkstoring in de verkeerstoren. Militaire vliegtuigen mogen nog wel landen en opstijgen vanaf de vliegbasis. De quarantaineperiode voor alle 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen is voorbij. Geen van hen is ziek geworden na de behandeling van een patiënt met het hantavirus, zegt een woordvoerder van het ziekenhuis. De patiënt was een opvarende van het cruiseschip Hondius waar in april het virus uitbrak. De medewerkers gingen uit voorzorg in quarantaine omdat bij de behandeling van de patiënt zij mogelijk in aanraking waren gekomen met het virus. En op het strand van Vlissingen is een man overreden door een tractor. Deze reed over hem heen toen hij in een tentje op het strand lag. Het ongeluk gebeurde rond 8:00 vanochtend bij een van de grote vuilnisbakken die op het strand staan, meldt Omroep Zeeland. Het slachtoffer is een man van 45 uit het Zeeuwse Koewacht. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met hem gaat is niet bekend.

Het weer. De zon schijnt volop met vooral in het noorden wat sluierbewolking. Temperaturen variëren van 24 graden in het noorden bij een matige noordoostenwind tot 31 graden in Limburg. Tot zover het radio nieuws op streekomroep de Bevelanden.

0: Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land vertraging bij Den Bosch op de A2 naar Utrecht. Tussen Sint-Michielsgestel en Waardenburg heb je 25 minuten vertraging. Op de A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwendijk en Gorkum een kwartier extra. Tussen Gorkum en Everdingen is de weg voorlopig dicht vanwege langdurige werkzaamheden. En de A58 Tilburg-Breda tussen Moergestel en Tilburg-Reeshof doe je er 10 minuten langer over door een ongeluk. Maar de weg is hier weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Op zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-23-92-0010. Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee en ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Streekomroep de Beverlanden.

0: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.
1: De politie heeft na 20 jaar een 38-jarige man uit Halsteren opgepakt in verband met een cold case uit 2006. De politie kwam de man op het spoor dankzij een match van aangetroffen DNA-sporen in de zaak en DNA uit de databank. Een storing in de luchtverkeerstoren op Eindhoven Airport heeft het vliegverkeer daar ontregeld. Vliegtuigen mochten niet meer op de luchthaven landen en veel vluchten vanmiddag zijn vertraagd. De quarantaineperiode voor alle 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen is voorbij. Geen van hen is ziek geworden na de behandeling van een patiënt met het hantavirus. En op het strand van Vlissingen is een man overreden door een tractor. Deze reed over hem heen toen hij in een tentje op het strand lag. Het weer. De zon schijnt volop met vooral in het noorden wat sluierbewolking. Temperaturen variëren van 24 graden in het noorden bij een matige noordoostenwind tot 31 graden in Limburg.
0: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land veel vertraging bij Den Bosch op de A2 richting Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en Waardenburg. Daar heb je 25 minuten extra nodig. A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-Noord en Dordrecht 20 minuten vertraging. En op de A27 Breda-Utrecht tussen Nieuwendijk en Noorderloos doe je er een kwartier langer over. Op de N260 van Tilburg naar Baarle-Nassau heb je tussen Dongen en de aansluiting met de A58 een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

hele middag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-23-92-0010. Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. De familie en vrienden van het vermoorde echtpaar uit Meerstad zijn diep geraakt door hun dood. In een verklaring die is uitgebracht door slachtofferhulp vragen zij met rust gelaten te worden om in beslotenheid afscheid te kunnen nemen. Het echtpaar werd vorige week om het leven gebracht. Hun 15-jarige dochter wordt door het Openbaar Ministerie verdacht van dubbele moord met voorbedachte raden. Het meisje zit in beperkingen en mag alleen met haar advocaat spreken. Bij een grote ontploffing in Qatar zijn zeker 13 doden en 66 gewonden gevallen. De explosie was gisteren bij aardgasbedrijf Barzan in de industriewijk Ras Laffan, waar het grootste centrum voor vloeibaar aardgas ter wereld is gevestigd. Volgens het staatsbedrijf Qatar Energy is er een ongeluk gebeurd bij het weer opstarten van de industriezone, nadat die eerder door Iraanse aanvallen was stilgelegd en beschadigd. De productie van aardgas gaat door, melden de autoriteiten. De politie heeft na 20 jaar een 38-jarige man uit Halsteren opgepakt in verband met een cold case uit 2006. De man wordt verdacht van verkrachting en poging tot moord of doodslag in Bergen op Zoom. De verdachte werd begin juni opgepakt en is afgelopen week voor de raadkamer van de rechtbank verschenen. Die heeft bepaald dat hij zeker 90 dagen langer vast blijft zitten. De politie kwam de man op het spoor dankzij een match van aangetroffen DNA-sporen in de zaak en DNA uit de databank. En op het strand van Vlissingen is een man overreden door een tractor. Deze reed over hem heen toen hij in een tentje op het strand lag. Het ongeluk gebeurde rond 8 uur vanochtend bij een van de grote vuilnisbakken die op het strand staan, meldt Omroep Zeeland. Het slachtoffer is een man van 45 uit het Zeeuwse Koewacht. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met hem gaat is niet bekend.

Het weer. De zon schijnt volop met vooral in het noorden wat sluierbewolking. Temperaturen variëren van 24 graden in het noorden bij een matige noordoostenwind tot 31 graden in Limburg. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Bevelanden.

Dennis Mooi van de ANWB. In het zuiden van het land is het aansluiten bij Den Bosch op de A2 richting Utrecht. Tussen Sint-Michielsgestel en Waardenburg doe je er 35 minuten langer over. Dat komt omdat de andere route vanuit Brabant naar Utrecht, de A27, is afgesloten. Tussen knooppunt Gorinchem en knooppunt Everdingen. En dat gaat een tijdje duren. Er zijn er langdurige werkzaamheden. Op de A58 van Eindhoven naar Tilburg heb je tussen Best en Moergestel 20 minuten vertraging door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. A59 Den Bosch-Zierikzee tussen Maden en knooppunt Zonzeel een kwartier vertraging. Dan de N256 Goes-Zierikzee. In beide richtingen tussen Colijnsplaat en Zierikzee doe je er 20 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

0: dat het tropisch is. Nou, kijk maar eens even lekker naar buiten. En ook vanavond blijft het heerlijk buitenweer. Temperatuur zakt langzaam terug naar ongeveer 25 graden onder een vrijwel heldere hemel. Morgen zet het zomerse weer nog even stevig door. De dag begint met een aangename 17 graden en veel zon. In de middag stijgt het kwik verder naar ongeveer 31 graden, waarbij het door de luchtvochtigheid zelfs nog wat warmer kan aanvoelen. Staat een zwakke tot matige oost- tot oost-zuidoostenwind en regen. Ja, het zal je niet verrassen, maar ook dat wordt morgen niet verwacht. En met zo'n 12 uurtjes aan zon belooft het morgen dinsdag ook een stralende en tropische warme dag te worden. Zorg dus opnieuw voor voldoende water, een plekje in de schaduw zo nu en dan. En vergeet vooral de zonnebrand niet, want met een UV-index van 7 ben je binnen de 10 tot 20 minuten helemaal verbrand. De avondshow, de Beverlandse avondshow, dit is Naar Huis.
1: Marcel Steenbakker. Streekomroep de Beverlanden.

0: in de Beverlandse avondshow opname van vorig jaar Miley Cyrus, Dream as One.
1: De culturele agenda.
0: Even de zomerradar gecheckt. De Beverlandse agenda tip voor je.

gewoon in tuinen van buurtbewoners. Muzikanten, theatermakers, dansers en dichters laten verspreid door de gemeente hun talenten zien. Ieder optreden duurt een half uur, waardoor bezoekers gemakkelijk meerdere voorstellingen kunnen

0: Burenbijdeburen.nl.
1: Buren bij de Buren is inderdaad een heel bijzonder festival. Het is namelijk bij mensen thuis, in de zomereditie dus, in de eigen achtertuin. En er doen tussen de 30 en de 40 acts mee. Dus er is echt superveel te zien en te horen deze dag.
0: Aldus Naomi Oranje, coördinator van Gluren bij de Buren. Terug in de tijd bij Streekomroep de Beverlanden 1983. Hier zijn de Bell Stars.
2: Dit is Naar Huis.

0: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.
1: De politie heeft na 20 jaar een 38-jarige man uit Halsteren opgepakt in verband met een cold case uit 2006. De politie kwam de man op het spoor dankzij een match van aangetroffen DNA-sporen in de zaak en DNA uit de databank. De familie en vrienden van het vermoorde echtpaar uit Meerstad zijn diep geraakt door hun dood. In een verklaring die is uitgebracht door slachtofferhulp vragen zij met rust gelaten te worden om in beslotenheid afscheid te kunnen nemen. Bij een grote ontploffing in Qatar zijn zeker 13 doden en 66 gewonden gevallen. Volgens het staatsbedrijf Qatar Energy is er een ongeluk gebeurd bij het weer opstarten van de industriezone nadat die eerder door Iraanse aanvallen was stilgelegd en beschadigd. En op het strand van Vlissingen is een man overreden door een tractor. Deze reed over hem heen toen hij in een tentje op het strand lag. Het weer. De zon schijnt volop met vooral in het noorden wat sluierbewolking. Temperaturen variëren van 24 graden in het noorden bij een matige noordoostenwind tot 31 graden in Limburg.
0: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land heb je een half uur vertraging bij Den Bosch op de A2 naar Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en Waardenburg. Op de A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwendijk en knooppunt Gorkum 25 minuten vertraging. Het komt door werkzaamheden. De weg is de komende dagen dicht tussen knooppunt Gorkum en Everdingen. De A59 Zierikzee Den Bosch tussen de afrit Dussen en Waalwijk Centrum 20 minuten vertraging. En op de Zeelandbrug de N256 Goes-Zierikzee is een ongeluk gebeurd. Richting Zierikzee heb je 40 minuten vertraging. En richting Goes is het oponthoud zelfs 50 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

hele middag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Morgenavond wordt de Beverlandse avondshow Naar Huis weer gepresenteerd door collega Ad Vermeer. Geniet nu nog van een lekker lang weekendje Duitsland. Ik weet dat hij groot fan is van deze zangeres Aya Nakamura. Je hoorde haar met Bobo in de Beverlandse avondshow. Daarvoor Michael Jackson, opnieuw uitgebracht en opnieuw een grote hit voor hem. Billie Jean, al zal hij er zelf niet veel meer aan hebben. De gemeente Capelle die zet de komende weekenden extra handhavers in bij het strandje van Wemeldingen. Tijdens het Pinksterweekend kwamen er meerdere meldingen binnen van overlastgevend gedrag. Daarom wordt naast de eigen boa's ook externe capaciteit ingezet. De toezichthouders zijn zowel overdag als in de avond aanwezig en brengen dagelijks verslag uit. De gemeente wil zo een beter beeld krijgen van het gebruik van het strandje en verdere overlast voorkomen. Dat het druk is op het Wemelingse strand en niet alleen bij Wemeldingen. Ja, dat blijkt wel hè, met zulke mooie temperaturen als afgelopen dagen. En treinreizigers die moeten de komende dagen rekening houden met extra reistijd. Door werkzaamheden aan het spoor rijden er tot en met 29 juni geen treinen tussen Goes en Bergen op Zoom en vice versa tussen Bergen op Zoom en Goes. De NS die zet vervangende bussen in en op sommige trajecten kan de reistijd oplopen tot een uur. Ook enkele spoorwegovergangen in Zeeland zijn tijdelijk afgesloten vanwege de werkzaamheden van ProRail en de NS. Dit is de Beverlandse avondshow. Tot 7 uur vanavond bij je. Ook op maandag 22 juni met nu Woman's World. Hier zijn de Ladies of Soul. Azealia Rombley, Birgit Lewis, Candy Dulfer en Treintje Oosterhuis.

0: 10 voor 6, Fairy Tales, Two Brothers on the Fourth Floor bij Streekomroep de Beverlanden. Daarvoor Woman's World, de opname van eerder dit jaar, The Ladies of Soul, Edzilia Romley, Birgit Lewis, Candy Dulfer en ook Trentje Oosterhuis. Meiden vanaf 10 jaar die kunnen aanstaande vrijdag terecht in Dorpshuis Kortgene voor een gezellige en creatieve meidenavond. Activiteit wordt georganiseerd door Jongerenwerk Regio Noord-Beveland en begint om 7 uur. Tijdens de avond maken de deelnemers een vision board waarop ze hun dromen, wensen en doelen kunnen vastleggen. En ook kunnen ze cupcakes versieren en hun creativiteit de vrije loop laten met allerlei eigen ontwerpen. En dat is aanstaande vrijdag in Noord-Beveland, Dorpshuis Kortgene. Speciaal voor meiden vanaf 10 jaar. Die zijn waarschijnlijk ook nog wel fan van Simon Keizer. Ze kennen hem in ieder geval, zoals heel veel andere mensen, van het populaire duo Nick en Simon. Heeft een boek uitgebracht, Wat moet, dat moet. En 5 juli aanstaande, dan komt hij naar Goes, naar boekhandel De Koperen Tuin, om over zijn boek te vertellen. Hij speelt ook een aantal liedjes en natuurlijk maakt hij ook tijd vrij om zijn boek te signeren. En aan de aanleiding van dat boek is ook deze nieuwe single van hem uitgekomen. Wat moet, dat moet, nu in de Beverlandse Avondshow.
1: Wat als ik

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Een van de meest populaire popbands van dit moment uit Nederland. Sommieux, ze komen uit Den Haag. Have a Little Faith komt goede muziek uit Den Haag als je erover nadenkt. Direct is ook zo'n geweldige band, toppers. En daarvoor Simon Keizer. Hij komt 5 juli naar Goes toe, naar boekhandel De Koperen Tuin. Wat moet, dat moet, zo heet zijn nieuwe single. En dat is gelijk ook de titel van het boek wat hij uitgegeven heeft. Is uitgekomen via Invictus Publishing. En dat is de uitgeverij van niemand minder dan Michael Pilacic, bekend van de Meditation Moments app, maar ook natuurlijk voorheen als DJ bij Radio 538 of VJ bij TMF. Zometeen deel 2 van de Beverlandse Avondshow hier op maandagavond 22 juni bij Streek

zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-23-92-0010. Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. De bekende Amerikaanse econoom Alan Greenspan is overleden. Hij is 100 jaar geworden. Greenspan was van 1987 tot 2006 voorzitter van de Federal Reserve, de Amerikaanse centrale bank. Greenspan had in zijn tijd bij de Federal Reserve een onwrikbaar geloof in de vrije markteconomie. Na de kredietcrisis van 2008 kwam hij hierop terug en pleitte hij voor een strenger markttoezicht. De lage rentes die Greenspan adviseerde waren een belangrijke aanjager van de kredietcrisis. De familie en vrienden van het vermoorde echtpaar uit Meerstad zijn diep geraakt door hun dood. In een verklaring die is uitgebracht door slachtofferhulp vragen zij met rust gelaten te worden om in beslotenheid afscheid te kunnen nemen. Het echtpaar werd vorige week om het leven gebracht. Hun 15-jarige dochter wordt door het Openbaar Ministerie verdacht van dubbele moord met voorbedachte raden. Het meisje zit in beperkingen en mag alleen met haar advocaat spreken. Bij een grote ontploffing in Qatar zijn zeker 13 doden en 66 gewonden gevallen. De explosie was gisteren bij aardgasbedrijf Barzan in de industriewijk Ras Laffan, waar het grootste centrum voor vloeibaar aardgas ter wereld is gevestigd. Volgens het staatsbedrijf Qatar Energy is er een ongeluk gebeurd bij het weer opstarten van de industriezone nadat die eerder door Iraanse aanvallen was stilgelegd en beschadigd. De productie van aardgas gaat door, melden de autoriteiten. En twee kinderen van 2 en 4 jaar oud zijn vanmiddag doodgevonden in een auto in het zuiden van Frankrijk. De politie is een onderzoek gestart, maar gaat uit van oververhitting. Er heerst een hittegolf in Frankrijk. Het lijkt erop dat de kinderen de auto zijn binnengegaan zonder dat hun moeder dat wist, waarna ze vastkwamen te zitten. Hoe ze de auto zijn binnengekomen is onbekend. De hulpdiensten hebben de moeder opgevangen, ze is nog niet vervolgd.

Het weer. De zon schijnt volop met vooral in het noorden wat sluierbewolking. Temperaturen variëren van 24 graden in het noorden bij een matige noordoostenwind tot 31 graden in Limburg. Tot zover het radio nieuws op streekomroep de Bevelanden.

0: Dennis Mooij van de ANWB.
1: In het zuiden van het land vooral vertraging op de A4 en op de A2 bij Den Bosch. Richting Utrecht loopt het daar vast. Tussen Vught en Waardenburg heb je 40 minuten vertraging. Dan de A4 van Antwerpen naar Rotterdam. Tussen de Belgische grens en Hoge Heide een half uur extra. En daardoor ook een half uur vertraging op de A58 van Vlissingen naar Bergen-op-Zoom. Tussen Rilland en het knooppunt Markiezaat. De A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwendijk en Gorkum 25 minuten vertraging. Je wordt daar de A15 opgestuurd, want de weg is de komende weken dicht tussen Gorkum en Everdingen vanwege werkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

0: met Marcel Steenbakker.
1: Hij is in twee verschillende versies verkrijgbaar. Wij hebben de meest funky versie tot ons genomen. En die is geproduceerd door de Franse DJ-producer Alec Dizio. Jody Watley, we kennen haar ook van Shalamar en grote solo-hits die ze in de jaren 80 en 90 scoorde. Ze is nog lang niet van het toneel verdwenen. En dat blijkt wel met deze nieuwe single, The Dog.

0: Daarvoor de eerste stapjes, de baby steps van Olivia Dean in de Beverlandse Avondshow. Dit is Naar Huis, maandag 22 juni. En wat een geweldige dag was het vandaag qua weer. Het blijft nog voorlopig eventjes zo. De temperatuur die zakt vanavond langzaam terug naar ongeveer 25 graden onder een strak heldere hemel, strak blauw heldere hemel. En morgen zet het zomerse weer stevig door. De dag die begint met een aangename 17 graden en veel zon. Smiddags stijgt het kwik verder naar ongeveer 31 graden, waarbij het door de luchtvochtigheid zelfs nog wat warmer kan aanvoelen. Staat morgen een zwakke tot matige oost- tot oost-zuidoostenwind en er wordt geen regen verwacht. Paraplu mag je dus gewoon lekker thuis laten. En met zo'n 12 zonuurtjes belooft ook morgen een stralende en tropische dag te worden. Zorg dus opnieuw voor voldoende drinken, een plekje in de schaduw om af en toe even wat verkoeling te zoeken. En vergeet vooral de zonnebrand niet.
1: Dit is Naar Huis.

Handlebars Jenny, die we kennen van Blackpink, samen met Dua Lipa. En daarvoor We're Coming Up, Julie Berkan. Opname uit 2020 in de Beverlandse avondshow Naar Huis met streekomroep De Beverlanden. Ad Vermeer, die geniet nog van een lekker lang weekend Duitsland. Morgenavond om 5 uur.

is hij weer hier bij ons in de studio. Geeft u weer acte de présence in de Beverlandse avondshow. In de bibliotheek Capelle staat de kletscorner van aanstaande donderdag helemaal in het teken van de zomer. De zomer die afgelopen weekend van start is gegaan. Vanaf 3 uur donderdagmiddag kunnen bezoekers herinneringen, verhalen en tips ophalen over het zomerseizoen en deze met elkaar delen. Van vakanties en spelletjes uit de jeugd tot favoriete uitstapjes en zomerse activiteiten van nu, alles mag aan bod komen. En ook worden handige tips en leuke weetjes over de zomer uitgewisseld. De bijeenkomst biedt een gezellige gelegenheid om andere mensen te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of een kopje thee. Aanmelden is niet verplicht, maar wordt wel gewaardeerd. En dat kan via de website van Bibliotheek Oosterschelde, bibliotheekoosterschelde.nl. Het is zomer 2026 met Donna Summer en The State of Independence. Goedenavond.

Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. De bekende Amerikaanse econoom Alan Greenspan is overleden. Hij is 100 jaar geworden. Greenspan was van 1987 tot 2006 voorzitter van de Federal Reserve. De familie en vrienden van het vermoorde echtpaar uit Meerstad zijn diep geraakt door hun dood. In een verklaring die is uitgebracht door slachtofferhulp vragen zij met rust gelaten te worden om in beslotenheid afscheid te kunnen nemen. Bij een grote ontploffing in Qatar zijn zeker 13 doden en 66 gewonden gevallen. Volgens het staatsbedrijf Qatar Energy is er een ongeluk gebeurd bij het weer opstarten van de industriezone nadat die eerder door Iraanse aanvallen was stilgelegd en beschadigd. En twee kinderen van 2 en 4 jaar oud zijn vanmiddag doodgevonden in een auto in het zuiden van Frankrijk. De politie is een onderzoek gestart, maar gaat uit van oververhitting. Er heerst een hittegolf in Frankrijk. Het weer. De zon schijnt volop, met vooral in het noorden wat sluierbewolking. Morgen wordt het weer een stukje warmer, met maxima tussen 28 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden van het land. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

Dennis Mooi van de ANWB. Het drukste moment van de spits ligt weer achter ons. In het zuiden van het land staat nog 70 kilometer file. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Veghel en Waardenburg doe je er 20 minuten langer over. A4 Antwerpen-Rotterdam tussen de Belgische grens en Bergen-op-Zoom-Zuid 10 minuten extra. Het komt door een ongeluk. De A58 vanuit Eindhoven naar Tilburg tussen Best en Moergestel een kwartier vertraging. Staat 6 kilometer door een ongeluk. Die vertraging kan nog oplopen, want de linkerrijstrook is daar dicht. De A59 van Den Bosch naar Zierikzee bij Waspik een kwartier extra. En de N256 Zierikzee-Goes tussen Zierikzee-Zuid en Colijnsplaat een uur vertraging door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Lucas en Steve, up till dawn on the move. Ja, met deze temperatuur is het soms moeilijk 's nachts om de oogjes gesloten te houden. En zijn er toch veel mensen die liever wat anders gaan doen tijdens de nachtelijke uren. Zou zo maar kunnen. Daarvoor de airplay track van vorige week uit Walcheren, de Copycat Band. En Don't Blame the Messenger in de Beverlandse avondshow Naar Huis met streekomroep de Beverlanden. Blik op het nieuws van vandaag. De Damstraat in Ierseke die is morgen afgesloten voor werkzaamheden aan de riolering. Verkeer wordt omgeleid via de Groenings van Zoelenlaan, de Havendijk en de Molendijk, terwijl verkeersregelaars het verkeer begeleiden. Ook het openbaar vervoer ondervindt hinder hiervan. De bushaltes Molenlaan en Damstraat die zijn morgen tijdelijk buiten gebruik. Ja, en dan ruim een week lang geen treinen van en naar Bergen-op-Zoom. Treinreizigers die moeten de komende dagen rekening houden met extra reistijd door werkzaamheden aan het spoor. Rijden er tot en met volgende week maandag 29 juni geen treinen tussen Goes en Bergen-op-Zoom. De NS die zet vervangende bussen in en op sommige trajecten kan de reistijd oplopen tot een uur. Ook enkele spoorwegovergangen in Zeeland, zoals bijvoorbeeld in Capelle, zijn tijdelijk afgesloten vanwege werkzaamheden van ProRail. Check voor je vertrek altijd even de NS reisplanner.
1: Marcel Steenbakker, streekomroep de Beverlanden. Ja,

Take That. Maar het is er nooit van gekomen. De broertjes Bros uit 1988. Zoveel hits hebben ze nou ook weer niet gescoord. Dus een grote reunie-tournee die zag ik sowieso al bij voorbaat de mist ingaan. I Owe You Nothing. En daarvoor in de Beverlandse Avondshow Bakermat samen met Rani. En die Rani, die zangeres, die komt uit Hilversum, Surinaamse. En ja, die doet het goed op dit moment. Ze is met heel veel andere artiesten, waaronder Medusa. En nu ook weer met Bakermat. En solo staat ze ook in de hitlijsten van dit moment. Doet het goed, deze Rani. Gaan we nog veel meer van horen in de toekomst. Maandag 22 juni, het is 7:15 geweest op de Celebrity Verjaardagskalender bij Streekomroep de Beverlanden vandaag. De Amerikaanse singer-songwriter Todd Rundgren. Niet meer een van de jongsten, hij wordt 78 jaar vandaag. Actrice Meryl Streep. Ja, je kent hem misschien wel uit die film 1001 Dalmatiërs, waarbij ze de rol speelde van Cruella de Vil, 77 jaar. Zangeres Cyndi Lauper, je gaat er zo horen, 73 jaar. De Britse zanger Jimmy Somerville van Bronski Beer en de Communards, 65 jaar. En we feliciteren vandaag ook televisiepresentator en zanger Jeroen van der Boom.

DJ Jurgen Higher and Higher. En daarvoor ze wordt vandaag 73 jaar Cyndi Lauper. En Girls Just Wanna Have Fun. Bedankt voor het luisteren naar deze eerste aflevering van deze week van de Beverlandse Avondshow. Morgenavond weer met Ad Vermeer. Zometeen na 7 uur Rockblock Radio. Hier bij Streekomroep de Beverlanden met Martin de Jong en Peter Rottier. Ik ben bij je terug morgenochtend om 7 uur voor een nieuwe aflevering van de Beverlandse Ochtendshow.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Vanaf woensdagmiddag 12 uur geldt er vanwege de extreme hitte code oranje in het midden en zuiden van het land. Dat heeft het KNMI bekendgemaakt. De temperaturen kunnen oplopen naar 35 tot 38 graden en er is veel zon. Risicogroepen worden door het afgeven van code oranje attent gemaakt op oververhitting en uitdroging. Het wordt afgeraden om tot 6 uur 's avonds je lichamelijk in te spannen. Code oranje vanwege de hitte komt maar zelden voor. De bewoner van de uitgebrande woning in Rotterdam waar een dode is gevonden is opgepakt door de politie. Hij zat in Polen en is uitgeleverd aan Nederland. Eerder werd in Zwijndrecht al een andere verdachte aangehouden, een 35-jarige Rotterdammer van Poolse afkomst. In het huis van de verdachte aan de Lijnzaadstraat brak op 31 mei brand uit. Na het blussen werd het lichaam van een 44-jarige man uit Zwijndrecht gevonden. Hij bleek al overleden te zijn voor de brand uitbrak. De bekende Amerikaanse econoom Alan Greenspan is overleden. Hij is 100 jaar geworden. Greenspan was van 1987 tot 2006 voorzitter van de Federal Reserve, de Amerikaanse centrale bank. Greenspan had in zijn tijd bij de Fed een onwrikbaar geloof in de vrije markteconomie. Na de kredietcrisis van 2008 kwam hij hierop terug en pleitte hij voor strenger markttoezicht. De lage rentes die Greenspan adviseerde waren een belangrijker aanjager van de kredietcrisis. Twee kinderen van 2 en 4 jaar oud zijn vanmiddag doodgevonden in een auto in Zuid-Frankrijk. De politie is een onderzoek gestart, maar gaat uit van oververhitting. Er heerst een hittegolf in Frankrijk. Het lijkt erop dat de kinderen de auto zijn binnengegaan zonder dat hun moeder dat wist, waarna ze vast kwamen te zitten. Hoe ze de auto binnen zijn gekomen is onbekend. De hulpdiensten hebben de moeder opgevangen, ze is nog niet

En dan nog het weer. Er zijn vanavond zonnige perioden en er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. Bij zee is die wind vrij krachtig. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden in het noorden en 20 graden in grote steden in het midden en zuiden van het land. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

0: Ja, goedenavond beste luisteraars. Welkom bij Rockwalk Radio. Het is weer maandagavond, het weekend is weer voorbij. En zeker een weekend vol met graspop en pinkpop. Dus ja, mensen zullen wel weer helemaal uitgelaten zijn door de hitte. En helemaal verzopen zijn in het bier. En nu met een dikke kater nog even na zitten op de bank misschien.
1: Dat denk ik wel, ja. Het was helemaal niet echt dat je zegt van, goh,
0: nee,
1: lekker daar.
0: Nee, behoorlijk pittig. Ik heb ook jaren geleden, toen op graspop ook, toen was het ook 32 graden of zo. Maar het is gewoon echt niet tof.
1: Nee, dat snap ik. En daar zaten je tandje nog eens in.
0: Hè? Ja, er stond er zo'n brandweerwagen, die spoot er zo'n straal met water zo ergens achter op het veld. Dan kon je zo af en toe onder. Dat is dan wel fucking lekker hoor.
1: Ja, tuurlijk. Ja.
0: Maar ja, je bent binnen 10 minuten opgedroogd en dan sta je weer in de hitte. Maar dan is er zo'n douche wel even welkom. Wel even je op telefoon even goed droog houden. Doen, maar. Dus ja, voor de mensen die het overleefd hebben, chapeau. Ja, ik begin er niet meer aan. Ik heb het helemaal gehad met dat soort hele grote festivals. In zo'n tent en dan vannacht eruit komen. Je kan ook zeggen, hey Martin, drink je minder bier?
1: Dat is ook nog een mogelijkheid.
0: Wat zeg je nou?
1: Neem nou een sinaasje hier.
0: Ja, een sinaasje. Ja. Je drinkt toch wel veel water dan ook zo. Ja. Op een gegeven moment heb je echt ietsje. Ik moet echt even water drinken.
1: Ja, dat klopt. Ja. Want anders alcohol droogt ook nog
0: verder uit. Ja, daarom. Ja, dus. Dat voel je wel. Hoor.
1: Ja.
0: Oké, we openen de avond met Overkill met Thanks for Nothing van de plaat Horoscope in 1991. Toch een beetje een vergeten plaat, vind ik af en toe. Tussen al het geweld wat natuurlijk in die tijd uitkwam. Zoals van Rust in Peace en 90 en later Metallica. Toch een beetje vergeten.
1: Dat klopt. Maar goed, we halen het gewoon erboven. Ja. Dat bedoel ik.
0: Inderdaad, we hebben natuurlijk ook nieuwe voor je klaarstaan. En de eerste daarvan is een nieuwe van John Coffey.
1: Ja, er komt in oktober een nieuw album uit. Ah. Ja, er is niks over bekend in ieder geval. Maar deze eerste nieuwe single natuurlijk. En dan willen ze een statement maken. Ze wil eigenlijk een oproep doen tot solidariteit. En luisteraars eigenlijk aanmoedigen om het op te nemen voor mensen die dagelijks te maken krijgen met uitsluiting, vooroordelen of discriminatie.
0: Ja.
1: Dan kijken ze meer uit naar je medemens.
0: Kijk.
1: Dat bedoel ik.
0: Altijd goed.
1: Ja.
0: Hang the Choir, John Coffey.

0: een beetje Foo Fighter dingetje idee. Vooral die andere zanger-gitaristen die er ook bij zitten. Beetje, dat zat een beetje in die hoek. Ah, tof.
1: Ja, nee, dat vond ik ook. Dus ik dacht, maar jij had hem ook al voorbij zien komen. Ik dacht, ik zet hem er gewoon in. Ja. Dat bedoel ik.
0: Inderdaad. De Italiaanse band Into Darkness. Daar hebben we een paar weken geleden wat van gedraaid. Het nummer Jupiter heette dat. En dit nummer heet Uranus.
1: Kijk, het is het
0: volgens mij gaat het hele melkweg of het hele planetenstelsel af, denk ik. Ja, deze band is toch wel behoorlijk beïnvloed door vooral Nederlandse bands. Zoals Soulburn, Pentacle, Asphyx, Sinister, Gorefest, Deadhead, Phlebotomized, Crossicon, Thanatos. Nou, dat noemen we wel
1: ja, dan weet je welke hoek we zitten, toch?
0: De hele Hollandse gloriehoek op, zullen we zeggen. En ja, het is echt wel gefocust op de Dutch death metal stijl, zeggen ze zelf.
1: Okay.
0: Dus ja, ik ben eigenlijk wel... ik weet niet of dat ook zo is, maar oordeelt u zelf.
1: Ja.
0: Uranus van Into Darkness.

0: Ja, lekkere bak met Harry.
1: Ja.
0: Van Into Darkness. Van de plaat Route to the Other Side. Of Route to the Other Side. Route. Oké, prima. Goed zo. Lekker hoor. Ik kwam een paar weken geleden een bandje tegen op YouTube. Ik kende ze niet. Dat gebeurt al vaak natuurlijk.
1: Ja.
0: Dat heet Return to Dust. En ik zag dat ze al in de loop der tijd wat video's, clips hadden gepresenteerd op YouTube. Dus ik denk, wat is dit?
1: Ja.
0: En ik denk, dat is tof. Het is een grunge band eigenlijk is het wel. En ja, ze mengen eigenlijk dus wel Alice in Chains en Pearl Jam en wat Nirvana en Soundgarden door elkaar. En hebben er een eigen muziek van gemaakt.
1: Een eigen draai eraan.
0: Ja, nou ja. Ik vind het wel heel tof. Ik vond het goed in elkaar zitten. Deze jongens komen uit Los Angeles. Ze bestaan nog maar sinds 2022. Ze zijn ook wel op tour geweest met Seven Dust en dergelijke. Ja, grunge, alternative, hard rock. Ja, noem het maar op. Dat ze, ja, ik vond het wel heel tof. De nummer heet New Religion van Return to Dust.

0: Ja, het is duidelijk waar Abraham de Mossert voor
1: ja, is. Ja, dat klopt, maar... dat klopt.
0: Ja, ik vind het wel... Ze hebben echt goede nummers.
1: Ja.
0: Ze hebben het, alle goede elementen eruit gepakt. En hij heeft zijn stem, hij heeft een beetje een hoog. Hij zit een beetje in de, ja. Weet ik weer, James Addiction hoogte dingetje.
1: ja, dat weet je ook alweer. Ja. Kan je op zijn naam komen.
0: Ja, kom op.
1: Ja, is ook zo. Ja, er was er ineens eind van de week ook een nieuwe Behemoth single. Mm-hmm. Sculpture, als ik het goed uitspreek. Al die meterklinkers achter elkaar, volgens mij wel. Het gelijknamige album komt 4 september uit, maar het is geen normaal Behemoth album. Want er staan twee nieuwe nummers op, deze dus. Twee nieuwe versies van oude tracks. Een paar covers en wat restafval van Shit of God, zal ik maar zeggen.
0: Ja. We moeten het kwijt.
1: Ja, nee, dat bedoel ik. En
0: open fine. Your mouth and receive.
1: Ja, maar goed, in oktober komt Behemoth weer naar Europa. Een co-headline tour met Demi Bourgier.
0: Okay.
1: In 18 oktober in Mainstage Den Bosch. En trouwens, Dark Funeral, die opent daar.
0: Kijk, Ice Sculpture, Behemoth.

0: I Scumper van Behemoth.
1: Yes.
0: Oké, okay. Er is weer een itemje klaarstaan en dat is deze. Ik vraag me af hoe dat voelt, een cover up your ass. Ik ga het niet proberen trouwens.
1: Nee, ik kan het visualiseren, maar dan houdt het wel een hand op. Ja.
0: Ik heb er een tekening van gemaakt.
1: Ja. Dat klopt. We hadden nog geld voor hard. We hadden het over de Zweedse band Royal Republic.
0: Ja.
1: Die hebben best een hele goede band is dat. Ze komen volgens mij uit Malmö. Maar ze hebben ook nog een alter ego. Ah. En dat zijn de Blast Beaters. Ja, en dat is dan inclusief, de clip gezien waarschijnlijk.
0: Ja.
1: Inclusief lang haar, coarse paint en wat al niet meer.
0: Ja.
1: Ja, en ze hebben vooral doen ze covers. Volgens mij hadden ze vorig jaar ook Venus gedaan, geloof ik, van Shocking Blue. En I'm So Excited van de Pointer Sisters. Maar ook deze. Ja, ik vind die clip geniaal.
0: Ja, ik heb ze nog eens gezien, Royal Republic. Ik heb Klomp op, jaren geleden.
1: Ja.
0: En eigenlijk, ik werd er een beetje krielig van. Want het, ze speelden heel strak. Het was echt wel goed, maar het was echt zo in elkaar gestoken op een manier dat je denkt van... Alles lijkt wel geregisseerd aan heel die band.
1: Ja, lijkt wel zo. Maar ik zag op YouTube dan een aantal van die clips. Die zijn miljoenen keren bekeken.
0: Ja, dus
1: populair
0: zijn
1: ze zeker wel.
0: Ja, populair natuurlijk. Maar het was echt zo popiopie-achtig. Dat ik een beetje iets had van... Ik ga bier drinken aan de bar. En die band wel kut ben. En natuurlijk nog een leuke Motorhead cover. Weet je wel. Ja, even stoer laten zien dat ze ook van metal houden. Toen ik zoiets
1: Maar dit zijn dus de Blast Beaters.
0: De Blast Beaters. Yeah. Staying Alive, eigenlijk Royal Republic.
1: Ja. Yeah.

0: Ja, ik denk dat je op deze uitvoering toch niet de hartreanimatie moet toepassen. Dat had niet goed komen.
1: Nee, dat ook niet.
0: Je zit helemaal de juiste beat en af en toe ook een beetje te vertraagd. Komt niet goed.
1: Nee, klopt.
0: Ach ja, ik kwam een clip tegen van de band genaamd Killer Sick. Ook weer zo'n band waar ik eigenlijk nog nooit had van gehoord. Maar ja, ze bestaan ook nog maar sinds 2020. En echt pas zijn ze een beetje in opgang gekomen sinds het laatste jaar eigenlijk met wat singles. En ja, dan hebben ze een nummer gemaakt. En even spieken, dan moet ik even kijken. Daardo. Fuck Your Pineapple.
1: Ja, ik vond het een vreemde titel.
0: Ja, klopt. Deze clip is opgenomen in zo'n Pizza Hut.
1: Oh, oké. Okay.
0: Ik denk in Hongarije, daar hebben ze het blijkbaar. Ze komen namelijk uit Sopron Gyormoson. Als ik het goed allemaal uitspreken.
1: Waarschijnlijk niet.
0: Hongaars is echt een hele moeilijke taal. Ik was begrepen, het is echt heel moeilijk. Ja, en dat is een soort samenwerking. En dan, fuck your pineapple. Ik denk dat het gaat over het feit dat eigenlijk dat mensen die ananas op een pizza doen, niet helemaal sporen.
1: Ik vind het wel lekker.
0: Ja, jij spoort het niet, dat is wel duidelijk. Ja, gadverdamme, ergens sowieso al ananas ergens op flikkeren. En het dan Hawaii noemen. Fuck you. And your pineapple. Killer sick.

0: Pineapple.
1: Ja. Nou, ik vind het wel lekker. Yeah. Het swingt wel lekker. Yeah. Oké, hey, tijd voor de lijst van Marijs natuurlijk. Yep. Ja, vorige week was hij jarig, nu is hij weer jarig. Wat wordt er weer een liedje voor hem gedraaid?
0: Ja.
1: Nou ja, we draaien het natuurlijk voor iedereen.
0: Ja.
1: Absoluut. Dit keer hebben wij de band Unrivaled. En ik had bijna de verkeerde band. Want ik had zit eerst in Ohio of zo. En ik had zoiets van, volgens mij is dit niet helemaal de goede band, denk ik. En uiteindelijk kwam ik uit op namelijk de band uit Cornwall.
0: Dat is een eindje verder.
1: Ja, dat is een heel andere eiland.
0: Ja,
1: ja. ja, wel, het is een vrij nieuwe oi punk band.
0: Kijk.
1: Yes, ik moet even goed zeggen natuurlijk. Ja, ik kon er voor de rest nog niet zoveel in vinden. Maar ja, mijn search skills zijn niet zo goed. Dus we gaan eens draaien. If It Wasn't For You, van de plaats Statues van Unrivaled.

0: Ja, ik ga niet zeggen wie dit is of wie dit zijn.
1: Ja.
0: Maar als je dat niet weet, ja, kom op zeg.
1: Nee.
0: Oké.
1: Okay. Ja, North Sea Echoes. Dat is eigenlijk het project van Faith Sporning leden Ray Adler en Jim Matthios. En er kwam een tweede album uit. Het eerste was 2 jaar geleden. Dat heet How to Cast a Shadow, 24 juli. En dit is de tweede single ervan.
0: Oké, okay. Enjoy the view, North Sea Echoes.

0: Ja, Ray, ja.
1: Gezellige muziek zien ook zo aan het
0: Ja, dat bedoel ik. Ray Elder en Jim Matthews. Ja, kijk. Ik wil nog even terug naar mei. Er kwam er een derde album van de band Restless Spirit uit. Dat heette trouwens ook gewoon Restless Spirit. Ze komen uit New York en ja, dit is eigenlijk een beetje voor de mensen die we houden van de oude Mastodon en de oude Baroness. Is dit wel een geweldig goede band eigenlijk? Ja.
1: Nou, eens kijken of die mensen dat ook veel vinden. Dit is The Burning Need van Restless Spirit. Tot zometeen in het volgende uur.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Voor het eerst is in ons land euthanasie uitgevoerd bij een kind dat ongeneeslijk ziek was. Het OM moet nu uitzoeken of er volgens de wet gehandeld is. De regeling levensbeëindiging bij kinderen tussen de 1 en 12 jaar is 2 jaar geleden ingevoerd. De speciale beoordelingscommissie heeft de zaak bekeken en hun oordeel gedeeld met het OM. En het zal binnenkort openbaar worden gemaakt. Er zijn strenge regels voor euthanasie. Het kan alleen bij uitzichtloos en ondraaglijk lijden. Bij kinderen geldt ook de verwachting dat ze relatief snel zullen overlijden. 5 leden van de Taliban, de machthebbers in Afghanistan, hebben van België een visum gekregen om te komen praten met de Europese Commissie over de terugkeer van Afghaanse asielzoekers. Mogelijk komt de delegatie morgen al aan in Brussel. Hun visum is dan 1 dag geldig. Er zijn nu geen afspraken met Afghanistan over het terugsturen van uitgeprocedeerde asielzoekers, waardoor die in Europa blijven. Vanaf woensdagmiddag 12 uur geldt er vanwege de extreme hitte code oranje in het midden en zuiden van het land. Dat heeft het KNMI bekendgemaakt. De temperaturen kunnen oplopen naar 35 tot 38 graden en er is veel zon. Risicogroepen worden door het afgeven van code oranje attent gemaakt op oververhitting en uitdroging. Het wordt afgeraden om tot 6 uur 's avonds je lichamelijk in te spannen. Code oranje vanwege de hitte komt maar zelden voor. De bewoner van de uitgebrande woning in Rotterdam waar een dode is gevonden is opgepakt door de politie. Hij zat in Polen en is uitgeleverd aan Nederland. Eerder werd in Zwijndrecht al een andere verdachte aangehouden, een 35-jarige Rotterdammer van Poolse afkomst. In het huis van de verdachte aan de Lijnzaadstraat brak op 31 mei brand uit. Na het blussen werd het lichaam van een 44-jarige man uit Zwijndrecht gevonden. Hij bleek al overleden te zijn voor de brand uitbrak.

En dan nog het weer. Er zijn vanavond zonnige perioden en er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. Bij zee is die wind vrij krachtig. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden in het noorden en 20 graden in grote steden in het midden en zuiden van het land. Tot zover het radionieuws op streek omroep de Bevelanden.

Dennis Mooij van de ANWB. Op de A16 van Rotterdam naar Breda heb je tussen Zevenbergse Hoek en Breda Noord 20 minuten vertraging. Er staat 4 kilometer file door een ongeluk. Twee rijstroken zijn daar dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

0: Ja, ja, we zijn eigenlijk afgekapt, heb je.
1: Ja, klopt.
0: Ja, Fear Factory. We openen het nieuwe uur met de replica van die manufacturer. Ja, geweldige plaat.
1: Ja, ik heb hem ook in de kast staan. Klopt, ja.
0: Ik heb hem volgens mij ook in de kast staan.
1: Ja.
0: Niet voor lang waarschijnlijk.
1: Dat is een ander verhaal.
0: Dat is een ander verhaal, inderdaad. Oké, de eerste band Inherited heeft een EP uit.
1: Nee, die moet nog uitkomen.
0: Oh, moet nog uitkomen.
1: Ja, die komt op... wanneer komt die uit? 2 oktober komt die uit.
0: Nou, die is nog niet uit. Nee,
1: die
0: volgende band.
1: Die heet All For One in ieder geval. Oh, er 5 nummers op. En ze hebben een platendeal getekend bij Mascot Records.
0: Oh,
1: en die gaat hem dan ook uitbrengen. En ja, ze hebben een nieuwe single uit. Die heet gewoon Inherited. Maar eigenlijk is dit nummer een beetje over waar ze vandaan komen en wat ze eigenlijk tot nu toe... En wat ze hebben gevormd, laten we het zo zeggen. Ja, dat weten we. Dat in ieder geval. Maar goed, op waar ze nu staan natuurlijk.
0: Het is in een buitenzeers Vlaanderen.
1: Ja, dat wil ik, toch?
0: Jazeker. Nou, als we dan luisteren, het nieuwe van Inherited.

0: Ja, en hè, dat, ja. Ja, ze vinden zichzelf meer hardcore. Vroeger was het meer een beetje death metal ding.
1: Ja,
0: en
1: klopt,
0: nu
1: ja.
0: Ze hardcore zeggen ze. Ja, ik vind het toch meer een beetje meer dat groove metal, new metal ding geval. Ja, ja. Maar ja, dat tegenwoordig vloeit het allemaal zo in elkaar dat je het op een gegeven moment ook niet meer weet. En doet het er dan ook eigenlijk echt toe.
1: Nee, ja, dat klopt. Maar goed, er staan 5 nummers op. En dit is trouwens de afsluiter van de EP. Dus die andere 4 hebben we nog niet gehoord.
0: Nee, dus daarom.
1: Volgens mij dus, staat er met z'n 3 en een intro, dacht ik. Maar uit mijn hoofd.
0: Nou, oké. Okay, nou, ja. Wie weet er zal vast wel wat een keer voorbij komen van de jongens uit Sierflan.
1: Ik het wel, ja.
0: Ja, zeker. Ja. Oké, okay, gaan we eens eventjes een beetje black and speed metal uit Finland draaien. Namelijk uit de Uusimaa. Helsinki. Ja. De band Rapid. Ze hebben een nieuwe plaat. Die heet Enter the Realm of Fire. En nou, ik denk, daar gaan we natuurlijk zeker wel draaien. Want dat vind ik altijd wel leuk. Een beetje black speed metal. Dit is Witchcraft of Horror van de band Rapid.

0: Ja, even totaal andere koek, ja, zullen we zeggen.
1: Dat bedoel ik.
0: Even lekker erg.
1: Maar goed, daar zijn ze al van aan ons gewend. Ja, aan alle kanten op springen.
0: Ja, absoluut. Om aan de andere kant op te springen. We gaan even naar 1992. Naar de plaat Angel Dust van Faith No More. Met het prachtige nummer A Small Victory. Ik vond die clip ook geweldig erbij. Ja. Ja. Als je de clip ziet, dan snap je het wel waarom als je mij ook kent. A Small Victory, Faith No More.

0: still won't hear.
1: Peter Rottier en Martin de Jong. Streekomroep de Beverlanden.
2: Ja, kijk.
3: Daar had je dan wel even tijd voor.
2: Daar had ik even tijd voor. Ik zag dat er een eindje aan zat. Ik denk, ja, dat kan er helemaal prima achter. Zo'n professional als ik. Dat fix ik even. In de mix. In de mix, dat fixen we. Oké, de band Master Massive. Ja, blijkbaar bestaan deze heren die uit Zweden komen al sinds 1993. Maar ja, als ik dan zo kijk op de Encyclopedia Metallum, hebben ze eigenlijk nog maar sinds 2015 eigenlijk. Ja. Plaat gemaakt of zo, of er staat niks anders op of zo, geen idee.
3: Ja, dat zou kunnen natuurlijk, als we wat langer bestaan natuurlijk, weet ik veel.
2: Ja, het zou zo kunnen. Ze hebben in ieder geval een nieuwe plaat uit, die heet White Shadows. Ik had al één ding voorbij zien komen en toen op een gegeven moment kwam een nummer van ze op YouTube en toen zag ik een ander nummer voorbij komen en dat heet Jonah and the Whale. En ik denk, dat ga ik dan nog even luisteren. En ik, te gek. Ja, het is gewoon, het is heavy metal natuurlijk, wat je verwacht in heavy metal zit erin. En toch is het ook weer een beetje anders.
3: Oké.
2: Okay, zou zeggen,
3: onwil te zelf.
2: Ja, Jonah and the Whale van Master Massive.

0: Ja, yeah, Joan and the Whale, Massive Massive. Ik vind het een lekker nummer. De zanger, ja, een goede zanger. Hij heeft een beetje die wat ik zei van die zanger van Agent Steel, die Size doet. Een beetje in zijn klank, zou ik maar zeggen.
1: Ja, als het alleen de klank blijft, dan niet...
0: Ja, maar hij kwam ook een paar keer lekker hoog uit, hoor. Dus,
1: zolang we het niet over buitenlandse buitenaardse wezens hebben.
0: We gaan het over iemand in een walvis hebben. Nee, dat is niet gek.
1: Nee, doe toch.
0: Ach ja, tijd voor

0: Ja, en wat hebben we dit keer in de Proto Metal?
1: Atomic Rooster.
0: Ja, kijk eens.
1: Ja, kijk. Ze hebben van 69, 75 bestaan. Nou ja, nog een paar jaar in de jaren 80. Maar het is eigenlijk een soort project die eigenlijk begonnen door leden van The Crazy World of Arthur Brown.
0: Uh-huh.
1: Ja, nou, organist Vincent Crane en drummer Cole Palmer. En ja. Ja, eigenlijk horen ze er gewoon in thuis. Want ik zie het iedere keer, zie ik zeker dit het eerste album voorbij komen in die lijstjes van de proto-metal. Atomic Rooster uit Engeland.
0: Ja.
1: Dus ja, ik dacht, ik heb zelf ook in de kast staan. Ik kan niet zeggen dat ik alles te pruimen vind, maar ja.
0: Er zijn nummers die, ja. Heb je alles in?
1: Ja, dat bedoel ik. Ja, deze wel. Zelf nog een hit geweest, maar jullie krijgen hem in de live-uitvoering.
0: Kijk, dan gaan we doen. Tomorrow Night, Atomic Rooster.

0: lekker dat basekickje. Dat is, het is nog gewoon een basekick, zoals een heel simpeltjes. Dat is zo bok, bok, bok. En toch, die zit zo lekker in die mix. Dat is schrik heerlijk.
1: Lekker dat orgeltje erin, jongen.
0: Dat is geweldig. Er zijn mensen die zoiets hebben. Maar ik vind het geweldig.
1: Ja, natuurlijk is ook gewoon zo.
0: Absoluut.
1: Uit begin jaren 70 dus. We gaan even verder met een van de grondleggers van de stoner doom genre. Namelijk Sleep. Ze hebben een nieuwe single uit eigenlijk. Nieuw album, nog geen sprake van. Maar dit is de eerste nieuwe muziek sinds 2018. En het is de eerste nieuwe muziek zonder Matt Pike.
0: Zonder Matt Pike.
1: Ja, dat vind ik dat...
0: Zonder Matt of zonder Matt Pike?
1: Nee, zonder, ja. Te vullen hem in. Ja, dus eigenlijk...
0: Lastig.
1: Ja, een Engels beetje lastig, ja. Maar ik had zoiets van... Ja, dat is eigenlijk wel jammer dat hij er niet meer bij is, maar... Ik vind het goed.
0: Het gaat vast lukken, mensen. Ja. Oké, Have Spacesuit, Will Travel van Sleep.

0: Sleep and have space suit will travel.
1: Yeah.
0: Ik las vandaag in de krant dat er een ziekte is of een dingetje. Net zoals misofonie, zo. Ja, dat zijn mensen die niet tegen eetgeluiden kunnen. Maar er is nog iets anders. Dat zijn mensen die dus eigenlijk helemaal niet eigenlijk tegen muziek kunnen. Ja, dat zijn dus mensen die een totale onverschilligheid of afkeer voor muziek hebben. En dat heeft een naam, dat heet specifieke muzikale anhedonie.
1: Kijk, zo leren we nog eens wat.
0: Ja, dan ja, we hebben niks. De mevrouw die dan dat had ook, dat heeft. Ja, uiteindelijk heeft ze wel één ding gevonden wat ze dan wel was een of andere country blues, blues rock,
1: bluesrock
0: singer of zo, die ze wel tof vond.
1: Ja.
0: Maar ja, er zijn dus mensen die hebben, en het is echt iets wat je dus hebt in je hersens.
1: Ja, oké.
0: Dus ja. Gaan we even door naar de volgende van de lijst van Marijs. Weer een oi band uit Vancouver, British Columbia. En ja, de band heet First Attack and they're gonna run you down.

0: Jawel, Run You Down van First Attack in de lijst van mijn reis. Juist. Ik kwam op een gegeven moment nog een bandje tegen, ook weer op YouTube. Want daar kom ik heel veel dingen tegen. Daar zoek ik heel veel van nieuwe muziek eigenlijk wel op. En dan kom ik de band Starlight tegen. Ik had even snel proberen te zoeken. En dan heb ik hier denk ik de juiste band. Alleen, ja, dat is uit Zweden. Maar dan dat is ook weer niet meer bestaan. En dan denk ik, is het dan de ene die band? Dan zal dat wel niet. Maar ja, kan wel. Want ook hun nummers hebben dan ook weer allerlei Constellation en Starlight Warriors. En dit nummer heet van Starlight heet Cosmic Chaos. Dus misschien is het een herstart.
1: Dan.
0: Kijk zo meteen nog eens even verder of ik wat kan vinden. Gaat die komen? Starlight en met Cosmic Chaos.

0: Ja, deze band komt dus uit San Antonio.
1: Ja, we zijn nu achter en ze hebben tot nu toe 3 singles uitgebracht.
0: Dan hebben we nog een totaal instrumentaal. Ja. De band Slowfag, zoals we weten, een beetje een raar naam, opgericht in 1990. En ja, de naam hebben ze dank aan de Keltische folklore strip, of beïnvloede strip, Slane. Vond ik altijd de tof strips. Echt heel gaaf getekend. Gaan we draaien. Climax of a Generation van Slowfag.

0: Jawel, oké, we hebben er een te gaan.
1: Ja,
0: of twee.
1: Twee jaar, nog de laatste nieuwe van vanavond. De nieuwe single van Insomnium. Er komt in oktober een nieuw album uit. Titel nog niet bekend, maar ze komen deze kant op, wil je ze zien. 31 januari staan ze in Trix en 14 februari 013 met Amorphis en onder andere Unto Others.
0: Oké, komt ie dan.

0: Jawel, oké. Okay. We gaan maar eens een beetje afsluiten, dames en heren. Ja, inderdaad, klopt. Ik zou zeggen hartelijk bedankt voor het luisteren. En ja, we gaan afsluiten maar met een lekkere knaller. Ik denk Midnight met Rip This Hell.
1: Ik vind het helemaal prima.
0: Oké, dan doen we dat.
1: Ja, dat gaan we doen, ja.
0: Even het goede knopje in druk. Tot volgende week.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. In Montreal in Canada is een politieagent omgekomen na een schietpartij op straat. Nog twee anderen raakten gewond, waarvan één ook agent is en de ander een burger. Een man in camouflagekleding begon in de wijk Côte des Neiges om zich heen te schieten. Bewoners moesten binnenblijven en iedereen werd gevraagd niet naar de wijk te gaan zolang de situatie niet onder controle was. Uiteindelijk is de dader uitgeschakeld. Hij is overleden. De Argentijn Lionel Messi is topscorer aller tijden op een WK voetbal geworden. Hij maakte vanavond tegen Oostenrijk zijn 17e WK-doelpunt. Sinds vorige week deelde hij dat record met de Duitser Miroslav Klose. Hij scoorde tussen 2002 en 2014 16 WK-doelpunten. De Braziliaan Ronaldo staat derde met 15 treffers. Lionel Messi is 38 jaar en speelt zijn 6e wereldkampioenschap. In 2006 debuteerde hij in het Argentijnse elftal en in 2022 werd hij met zijn ploeg wereldkampioen. Voor het eerst is in ons land euthanasie uitgevoerd bij een kind dat ongeneeslijk ziek was. Het OM moet nu uitzoeken of er volgens de wet gehandeld is. De regeling levensbeëindiging bij kinderen tussen de 1 en 12 jaar is 2 jaar geleden ingevoerd. De speciale beoordelingscommissie heeft de zaak bekeken en hun oordeel gedeeld met het OM en het zal binnenkort openbaar worden gemaakt. Er zijn strenge regels voor euthanasie. Het kan alleen bij uitzichtloos en ondraaglijk lijden. Bij kinderen geldt ook de verwachting dat ze relatief snel zullen overlijden. 5 leden van de Taliban, de machthebbers in Afghanistan, hebben van België een visum gekregen om te komen praten met de Europese Commissie over de terugkeer van Afghaanse asielzoekers. Mogelijk komt de delegatie morgen al aan in Brussel. Hun visum is dan 1 dag geldig. Er zijn nu geen afspraken met Afghanistan over het terugsturen van uitgeprocedeerde asielzoekers, waardoor die in Europa blijven.

En dan nog het weer. Er zijn vanavond zonnige perioden en er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. Bij zee is die wind vrij krachtig. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden in het noorden en 20 graden in grote steden in het midden en zuiden van het land. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de

0: Peter en Martin, nog bedankt voor de afgelopen twee uur Rockblok Radio hier op de streekomroep De Beveland. En tot de klok van 11 uur krijg je het Hof van Steen. En wij rockten nog eventjes verder. En dat deden we met het tweede studioalbum van de formatie Rainbow. En dat heette Rising uit 1976. En daarop staat dat de legendarische Stargazer.
1: Het Hof van Steen.

0: Ja, we namen je mee naar een andere legendarische hardrock formatie en die komt uit Duitsland, het heet de Scorpions. We kennen ze min of meer eigenlijk alleen maar een beetje van de ballads, maar ja, het is toch een stevige hardrock formatie. Zo ook dit album Crazy World, zat inderdaad ook het nummertje Wind of Change en Send Me an Angel, twee ballads op. Maar wij draaien het sluitstuk van kant 1 en dat heet Reckless Night.
1: Ze rocken en zijn Addie's Rockladies.
0: Ja, Addie is er even niet. Die zit in Sibukwald en daar heeft ze een aantal dagjes lekker vakantie. Ja, je weet het, de zomer is begonnen. Afgelopen zondag is ook de meteorologische zomer begonnen. Dus ja, dat betekent bij Addie meteen op de motor en erop uit. Dus de Rockladies, ja, dat zal ik ze maar even voor u presenteren. Een formatie uit New York City maakte 6 albums. En van dat laatste album komt dit nummer.

0: Dat is Rock Ladies voor de maand juni. Zijn Luna Chicks uit New York City. En die hadden inderdaad een luxe probleem, zeggen ze, met hun vijfde album Luxury Problem. Alleen het grootste probleem was dat ze toen nog maar een kwartetje waren. Het album bestond uit 99 en staat bestempeld als voorlopig laatste album van de formatie. Kort daarna gingen ze ook uit elkaar, maar sinds 2019 zijn de meeste oudleden weer bij elkaar. En of er dan nog ooit nieuw werk komt, we wachten het gewoon af.
1: 24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Dat is een van die bandjes uit de jaren 80 die met één grote hit scoorde. Maar daar ook een aantal keren over moest doen om er een hit van te scoren. Want van het debuutalbum Modern Times kwam Radio Africa van Latin Quarter. En die is geloof ik wel een keertje of drie uitgebracht voordat hij echt definitief doorbrak. Maar daarvoor hadden we ook nog een bootje op de Noordzee zitten die daar flink zijn best voor deed.

0: De alternatieve rockformatie Crawlers uit Liverpool zijn drie dames. En die hebben aangekondigd op 14 augustus dit jaar jullie nieuwe EP Turn of the Television uit te brengen. En dat is twee jaar na jullie debuutalbum The Mess We Seem to Made uit 2024. De voorloper, in ieder geval van de single die er wordt uitgebracht, dat was Afraid to Die.
1: Jan Steen. Streekomroep De Beverlanden.

0: We kennen Bas van Holt als bandlid van Down Brothers, maar als muzikant had hij zin in een zijprojectje. Dus hij brengt onder zijn eigen naam een single uit, I Don't Want Be Slowed Down. Een luchtig, licht experimenteel nummertje. Het komt staan op zijn debuutalbum Fruit Basket en die verschijnt op 4 september.
1: Een mijlpaal voor dit album. 50 jaar oud.
0: Het debuutalbum van de Alan Parsons Project heet Tales of the Mystery and Inmansion.

0: debuutalbum van de Alan Parsons Project heet Tales of a Mystery and Imagine. Verscheen in april 1976. Stond onder andere op The Raven, The One in Paradise. En we draaien het sluitstuk van kant 1. The System of Dr. Tarr en de Professor Feeder. Het werd geschreven door John Miles, die we kennen van Music. Hij deed ook wel mee op de achtergrond. En de vocals die werden ingezongen door Jack Harris.
1: Hier is het album van de week.
0: Album van de week gaan we naar 1993. Promise and Lie.

0: album van de rekinformatie UB40 heet Promise and Lies. En verscheen in de zomer van 1983. U hoorde ervan de titelsong. Op dat album staan ook nog twee hits. Higher Ground. En natuurlijk die legendarische I Can't Help Falling In Love With You. Het covertje van Elvis Presley. Maar het Hully zongen het in voor de film Sliver. Met Sharon Stone in de hoofdrol. En dat zal waarschijnlijk ook het verkoop van dit album flink hebben opgestuurd. Want er gingen maar liefst een kleine 9 miljoen exemplaren van over de toonbank.
1: Marco Borsato bij Hof van Steen.

vond het wel een hele toepasselijke plaat eigenlijk op het ogenblik voor mij. Eventjes alleen, nadat heel eventjes zelf zijn 2 weken wezen. Hadden zit op, is met de motor er vandoor. Zit op het ogenblik in Siebenkerhold. En daarna trekt ze nog eventjes de verdere rest in Nederland in. Dus volgende week is ze er ook weer niet.

0: Ellen Frey heet ze en haar nieuwe single heet High of Low. En dat komt ook binnenkort op haar nieuwe album te staan.
1: Hof van Steen, vervolg naar het nieuws met deel 2.
0: Dan zijn we weer bij u terug met de alarmschijf van 35 jaar geleden.
1: Een lekkere live albumtrack.
0: Daarvoor gaan we terug naar de jaren 90. Vrij populair waren ze eind jaren 80, begin jaren 90. Bart Peters en de Radio's werden later gewoon de Radio's. En ze scoorden een enorme grote hit destijds met I'm Into Folk. Tot aan het tijd zijn van 10 uur.
2: Dames en heren, we gaan een experiment doen. Wacht, wacht. Heeft er iemand mee? Alain, ik heb hem mee. Zo, dat is volgt.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. In Oekraïne zijn bij meerdere Russische aanvallen zeker 10 mensen gedood en 48 gewond geraakt. Een 13-jarige jongen kwam samen met zijn vader en oma om het leven in de regio Sumy. Bij diezelfde aanval raakten een moeder en haar kinderen van 10 en 13 jaar gewond. Andere dodelijke slachtoffers vielen in 6 andere regio's. In een reactie zegt president Zelensky dat Poetin het menselijk leven minacht. Hij benadrukte dat een woonhuis getroffen werd en geen militair doel. Het jongetje van 3 uit Engeland dat vorige week zwaar gewond raakte nadat hij in een dierentuin bij de stad Huntingdon in het verblijf van de krokodillen werd gegooid, is buiten levensgevaar. Een 30-jarige man wordt verdacht van poging tot doodslag en is op borgtocht vrijgelaten. Hij heeft een verstandelijke beperking en volgens de politie was hij niet in staat verhoord te worden. Hij was met begeleiders naar de dierentuin als uitstapje. In Montreal in Canada is een politieagent omgekomen na een schietpartij op straat. Nog 2 anderen raakten gewond, waarvan 1 ook agent is en de ander een burger. Een man in camouflagekleding begon in de wijk Côte des Neiges om zich heen te schieten. Bewoners moesten binnenblijven en iedereen werd gevraagd niet naar de wijk te gaan zolang de situatie niet onder controle was. Uiteindelijk is de dader uitgeschakeld. Hij is overleden. Voor het eerst is in ons land euthanasie uitgevoerd bij een kind dat ongeneeslijk ziek was. Het OM moet nu uitzoeken of er volgens de wet gehandeld is. De regeling levensbeëindiging bij kinderen tussen de 1 en 12 jaar is 2 jaar geleden ingevoerd. De speciale beoordelingscommissie heeft de zaak bekeken en hun oordeel gedeeld met het OM. En het zal binnenkort openbaar worden gemaakt. Er zijn strenge regels voor euthanasie. Het kan alleen bij uitzichtloos en ondraaglijk lijden. Bij kinderen geldt ook de verwachting dat ze relatief snel zullen overlijden.

En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden in het noorden en 20 graden in steden in het midden en zuiden. Overdag is het zonnig en warm. Het wordt 25 tot 32 graden en er staat een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover het radio nieuws op streek omroep de Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de

0: Welkom terug bij het tweede uur Hof van Steen albumversie. En we namen je mee 35 jaar terug in de tijd. De alarmschijf van 21 juni 1991. De zoon Bob en Rita Marley heette Ziki Marley. Ging ook de muziek in. Scoorden een grote hit hier in Nederland in 91 met de Melody Makers. En dat heette Cosmic. En dat zou nog tot een tiende plaats komen.
1: Blijf luisteren naar de radio.
2: Welkom terug bij het tweede uur Hof van Steen.

1987 bracht hij zijn zevende studioalbum uit, So Strong, La Bicifre. En de titelsong, dat werd ook nog op single uitgebracht. En dat leverde hier zelfs nog een top 3 notering op in de hitlijsten. Aanstaande donderdag, de 25e, hoopt hij 81 jaar te worden, deze La Bicifre.

0: naar een warme zomernacht.
1: We kijken even naar de andere kant van Nederland, naar Doetinchem. Daar komt Teun met een H. Zo heet die man nou eenmaal. Maar officieel heet hij Teun Subheert. Hij is liedjeschrijver, zanger en drummer zelfs nog. En die zit, is nog bouwvakker. Maar zijn nieuwe single heet Hoe Het Was.
2: App of bel naar 011 379 4100.

0: Algoritme is het nieuwe album voor Nathalie Imbruglia en die zal verschijnen op 4 september. De titelsong is nu op single verschenen en op dat album zal ook haar vorige single staan, Upside Down.
1: Een mijlpaal voor dit album, 40 jaar oud.
0: We gaan terug naar 1986. Het 16e album van David Bowie was de soundtrack voor de film Labyrinth, waar hij zelf ook nog de hoofdrol in speelde. De grote hit die er vanaf kwam, dat was Underground.

0: David Bowie. Labyrinth was zijn 16e album. Diende ook als soundtrack voor de film Labyrinth. En die, de soundtrack verscheen op 23 juni 1986. Labyrinth zelf die ging in juli 86 in Amerikaanse première. En later dat jaar bleef hij ook zijn Europese première. David Bowie, het was zijn tweede film in 86 van de vorige film Absolute Beginners en tevens zijn voorgaande single. Dat was in maart de 86 de eerste keer dat hij op het witte doek was en later zat hij ook in de Labyrinth in het, op het witte doek verschijnen.
1: Jan Steen brengt u op maandag albummuziek.

0: In de zomer van 75 brachten de Eagles hun vierde studioalbum uit, One of These Nights. Titelsong, Take It to the Limit, waar de hits er ook vanaf kwamen, maar ook deze Living Eyes. En we draaiden, dat is het openingstuk van kant 2, en we draaiden gewoon de volledige albumversie van 6 minuten.
1: Bluff in duet met
0: Koto, en dat deze in aanzoek met ringen.

0: Umoja, dat is het zevende album van Bluff. En dat werd niet opgenomen hier in Nederland. Nee, daarvoor trokken ze heel de wereld rond. En deze aanzoek zonder ringen, daar is opgenomen in Japan. En daarmee kregen ze samenspel van de formatie Kodu. En dat is een Japanse slagwerkformatie. De single zelf zou nog tot in de top 3 belanden.
1: Hier is het album van de week.
0: Album van de week is het 10e album van UB40, Promised and Lies.

Promises and Lies, dat is het 10e studioalbum van UB40. En ook jullie meest succesvolle album. Maar er gingen een kleine 9 miljoen exemplaren van over de toonbank. En dat zal waarschijnlijk wezen omdat Kind Help Falling in Love, het covertje van Elvis Presley, maar dat werd gebruikt voor, of werd ingezongen voor de film Sliver met Sharon Stone. Dat denk dat ik ook de verkoopcijfers van dit album naar boven heb gestuurd. Verder staat er ook nog op het album Higher Count. Dus die twee, die hoor je aanstaande woensdag. Je hoorde van dit album nummertje 4, Bring Me Your Cup.

0: Ze was onlangs nog te zien bij Pinkpoppen. Daar trad ze ook op met deze nieuwe single Goed Genoeg. Het verhaal over een kantelpunt in een relatie. Ze is bezig met het maken van haar debuutalbum. Wanneer die precies uitkomt, dat weet ze nog niet.
1: We gaan nu het licht uitdoen en sluiten de deur. En sluiten de deur. Tot een volgende keer.
0: Ja, wij gaan hier zo op het knopje non-stop drukken na het nieuws van 11 uur. Dan krijg je avondrood tot de klok van 12 uur, gevolgd door de Beverlandse Nachtwacht. En die duurt tot 7 uur, want dan word je wakker gemaakt door de Beverlandse Ochtendshow Op Weg. Van maandag tot en met vrijdag met Marcel Steenbakker tussen 7 en 9. En daar krijg je het laatste weer, verkeer, Beverlands nieuws. En wij zijn er weer. Aanstaande woensdag.
1: Terug in de tijd met deze 12-inch klassieker.
0: En die kan prima gedraaid worden op de woensdag, want die komt uit 1984. De formatie Imagination, een wat minder bekende plaat van jullie State of Love, tot aan de tijd zijn van 11 uur.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. In Eindhoven en Veldhoven heeft de politie 4 mannen opgepakt die verdacht worden van een ernstig zedenmisdrijf in Eindhoven. Gisteren werd al een verdachte aangehouden in Overijssel. Ook hij komt uit Eindhoven. Het misdrijf zou gepleegd zijn op 15 maart en een jonge vrouw was het slachtoffer. De verdachten zijn tussen de 26 en 34 jaar. Ze zitten in beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Wat er is gebeurd, heeft de politie niet bekendgemaakt. In Oekraïne zijn bij meerdere Russische aanvallen zeker 10 mensen gedood en 48 gewond geraakt. Een 13-jarige jongen kwam samen met zijn vader en oma om het leven in de regio Sumy. Bij diezelfde aanval raakten een moeder en haar kinderen van 10 en 13 jaar gewond. Andere dodelijke slachtoffers vielen in 6 andere regio's. In een reactie zegt president Zelensky dat Poetin het menselijk leven minacht. Hij benadrukte dat een woonhuis getroffen werd en geen militair doel. Het jongetje van 3 uit Engeland dat vorige week zwaar gewond raakte nadat hij in een dierentuin bij de stad Huntingdon in het verblijf van de krokodillen werd gegooid, is buiten levensgevaar. Een 30-jarige man wordt verdacht van poging tot doodslag en is op borgtocht vrijgelaten. Hij heeft een verstandelijke beperking en volgens de politie was hij niet in staat verhoord te worden. Hij was met begeleiders naar de dierentuin als uitstapje. In Montreal in Canada is een politieagent omgekomen na een schietpartij op straat. Nog 2 anderen raakten gewond, waarvan 1 ook agent is en de ander een burger. Een man in camouflagekleding begon in de wijk Côte des Neiges om zich heen te schieten. Bewoners moesten binnenblijven en iedereen werd gevraagd niet naar de wijk te gaan zolang de situatie niet onder controle was. Uiteindelijk is de dader uitgeschakeld. Hij is overleden.

En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden in het noorden en 20 graden in steden in het midden en zuiden. Overdag is het zonnig en warm. Het wordt 25 tot 32 graden en er staat een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg, blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Beverlanden.

Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

0: Ik heb wat langer naar de zon gekeken. Net nog iets langer. Vandaag was al beter dan het was.
1: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Frankrijk gaat gebukt onder extreme hitte met temperaturen van 42 graden of hoger. Meer dan 1300 scholen zijn dicht en airconditioners zijn overal op. In Parijs werd het 37,6 graden. De laatste keer dat dat gebeurde was in 1947. Om inwoners wat lucht te geven blijven alle parken bij uitzondering 24 uur per dag open. De komende nachten wordt het nog warmer. In Noordoost-Frankrijk was het lokaal zo heet dat het asfalt op een snelweg over een lengte van 6 kilometer gesmolten is. In Eindhoven en Veldhoven heeft de politie 4 mannen opgepakt die verdacht worden van een ernstig zedenmisdrijf in Eindhoven. Gisteren werd al een verdachte aangehouden in Overijssel, ook hij komt uit Eindhoven. Het misdrijf zou gepleegd zijn op 15 maart en een jonge vrouw was het slachtoffer. De verdachten zijn tussen de 26 en 34 jaar. Ze zitten in beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Wat er is gebeurd, heeft de politie niet bekendgemaakt. In Oekraïne zijn bij meerdere Russische aanvallen zeker 10 mensen gedood en 48 gewond geraakt. Een 13-jarige jongen kwam samen met zijn vader en oma om het leven in de regio Sumy. Bij diezelfde aanval raakten een moeder en haar kinderen van 10 en 13 jaar gewond. Andere dodelijke slachtoffers vielen in 6 andere regio's. In een reactie zegt president Zelensky dat Poetin het menselijk leven minacht. Hij benadrukte dat een woonhuis getroffen werd en geen militair doel. Het jongetje van 3 uit Engeland dat vorige week zwaar gewond raakte nadat hij in een dierentuin bij de stad Huntingdon in het verblijf van de krokodillen werd gegooid, is buiten levensgevaar. Een 30-jarige man wordt verdacht van poging tot doodslag en is op borgtocht vrijgelaten. Hij heeft een verstandelijke beperking en volgens de politie was hij niet in staat verhoord te worden. Hij was met begeleiders naar de dierentuin als uitstekend.

En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden in het noorden en 20 graden in steden in het midden en zuiden. Overdag is het zonnig en warm. Het wordt 25 tot 32 graden en er staat een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover het radio nieuws op streek omroep de Beverlanden.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Word elke dag bemoedigd en geïnspireerd. Laat de muziek je raken. Het nieuws je informeren. Het geluid van de Beverlanden. Iedere ochtend van 7 tot 9 met Marcel Steenbakker.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Frankrijk gaat gebukt onder extreme hitte met temperaturen van 42 graden of hoger. Meer dan 1300 scholen zijn dicht en airconditioners zijn overal op. In Parijs werd het 37,6 graden. De laatste keer dat dat gebeurde was in 1947. Om inwoners wat lucht te geven blijven alle parken bij uitzondering 24 uur per dag open. De komende nachten wordt het nog warmer. In Noordoost-Frankrijk was het lokaal zo heet dat het asfalt op een snelweg over een lengte van 6 kilometer gesmolten is. In Eindhoven en Veldhoven heeft de politie 4 mannen opgepakt die verdacht worden van een ernstig zedenmisdrijf in Eindhoven. Gisteren werd al een verdachte aangehouden in Overijssel, ook hij komt uit Eindhoven. Het misdrijf zou gepleegd zijn op 15 maart en een jonge vrouw was het slachtoffer. De verdachten zijn tussen de 26 en 34 jaar. Ze zitten in beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Wat er is gebeurd, heeft de politie niet bekendgemaakt. In Oekraïne zijn bij meerdere Russische aanvallen zeker 10 mensen gedood en 48 gewond geraakt. Een 13-jarige jongen kwam samen met zijn vader en oma om het leven in de regio Sumy. Bij diezelfde aanval raakten een moeder en haar kinderen van 10 en 13 jaar gewond. Andere dodelijke slachtoffers vielen in 6 andere regio's. In een reactie zegt president Zelensky dat Poetin het menselijk leven minacht. Hij benadrukte dat een woonhuis getroffen werd en geen militair doel. Het jongetje van 3 uit Engeland dat vorige week zwaar gewond raakte nadat hij in een dierentuin bij de stad Huntingdon in het verblijf van de krokodillen werd gegooid, is buiten levensgevaar. Een 30-jarige man wordt verdacht van poging tot doodslag en is op borgtocht vrijgelaten. Hij heeft een verstandelijke beperking en volgens de politie was hij niet in staat verhoord te worden. Hij was met begeleiders naar de dierentuin als uitstapje.

En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden in het noorden en 20 graden in steden in het midden en zuiden. Overdag is het zonnig en warm. Het wordt 25 tot 32 graden en er staat een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover het radio nieuws op streek omroep de Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Frankrijk gaat gebukt onder extreme hitte met temperaturen van 42 graden of hoger. Meer dan 1300 scholen zijn dicht en airconditioners zijn overal op. In Parijs werd het 37,6 graden. De laatste keer dat dat gebeurde was in 1947. Om inwoners wat lucht te geven blijven alle parken bij uitzondering 24 uur per dag open. De komende nachten wordt het nog warmer. In Noordoost-Frankrijk was het lokaal zo heet dat het asfalt op een snelweg over een lengte van 6 kilometer gesmolten is. In Eindhoven en Veldhoven heeft de politie 4 mannen opgepakt die verdacht worden van een ernstig zedenmisdrijf in Eindhoven. Gisteren werd al een verdachte aangehouden in Overijssel, ook hij komt uit Eindhoven. Het misdrijf zou gepleegd zijn op 15 maart en een jonge vrouw was het slachtoffer. De verdachten zijn tussen de 26 en 34 jaar. Ze zitten in beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Wat er is gebeurd, heeft de politie niet bekendgemaakt. In Oekraïne zijn bij meerdere Russische aanvallen zeker 10 mensen gedood en 48 gewond geraakt. Een 13-jarige jongen kwam samen met zijn vader en oma om het leven in de regio Sumy. Bij diezelfde aanval raakten een moeder en haar kinderen van 10 en 13 jaar gewond. Andere dodelijke slachtoffers vielen in 6 andere regio's. In een reactie zegt president Zelensky dat Poetin het menselijk leven minacht. Hij benadrukte dat een woonhuis getroffen werd en geen militair doel. Het jongetje van 3 uit Engeland dat vorige week zwaar gewond raakte nadat hij in een dierentuin bij de stad Huntingdon in het verblijf van de krokodillen werd gegooid, is buiten levensgevaar. Een 30-jarige man wordt verdacht van poging tot doodslag en is op borgtocht vrijgelaten. Hij heeft een verstandelijke beperking en volgens de politie was hij niet in staat verhoord te worden. Hij was met begeleiders naar de dierentuin als uitstapje.

En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden in het noorden en 20 graden in steden in het midden en zuiden. Overdag is het zonnig en warm. Het wordt 25 tot 32 graden en er staat een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.